0: ramen, deuren, veranda's?
1: Lijnaars Aluminium.
2: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
3: Het is 5:56. Hele goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de vakbonden protesteren tegen het regeringsbeleid.
4: Ja, meer bepaald tegen de begrotingsplannen van premier De Wever en zijn ministers. De vakbonden vrezen dat de gewone mensen die besparingen serieus gaan voelen. Socialisten betogen in de straten van Brussel, vertrekken aan het Centraal Station en stappen dan naar Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken. En ze vragen aan de regering om van de koopkrachtenindex en de BTW af te blijven. Het ABVV verwacht duizenden mensen in Brussel. De christelijke vakbond die betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van NV. Ja, vooruit CD&V MR en Les Engagés met enkele honderden militanten. En de stakingsactie veroorzaakt ook hinder bij de lijn en de MIVB. Daar rijden minder bussen, trams en metro's. Brussels Airport schrapt 140 vluchten, dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, want er komen minder leerkrachten werken. En bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen krijgen geld mee van hun ouders, gemiddeld zo'n 15.000 euro. Dat lezen we in het Nieuwsblad. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het allemaal moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden, zien ze ook bij ING Bank.
3: Ja, dat zien we bij ons ook hoor. Bij mijn vriendin en ik zijn op zoek naar een huis. Ja. Het is moeilijk en zeker die registratierechten zijn weer 1% bijgekomen.
4: Ja. Ik zie het ook bij mijn dochter. Die heeft ook wat centjes meegekregen. Dus ja.
3: 3.500 euro dat erbij komt door die registratierechten op een gemiddeld huis. Ja. Ja, dat is wel wat hoor.
5: Nostalgie weer.
4: Dat is ons maandloon, hè. Eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden aan zee dan. Vanavond gaat het opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. En maandag is het dan bewolkt, maar droog en tot 17 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Goeiemorgen! Nostalgie! Sta op met Veronique de Kok.
6: Sander en Veronique.
3: Viva de vrijdag, mannetjes. Een vettige vrijdag of net een rustige vrijdag, dat moet je zelf maar invullen. Ik heb alvast Soul Sister en Rosala voor jou klaarstaan. Een heel erg goeiemorgen en we vliegen er samen in. We are music. Ook al begonnen aan de laatste van de week, laat van je horen in de Nostalgie-app.

0: Bijna 6:08. Heel erg goedemorgen op deze vrijdagochtend. Fijn dat je er weer bij bent in de leukste club van het land. Are you ready to fly? Zeker, we vliegen dat weekend in. Zometeen met Rolling Stones, Satisfaction. Heerlijk meezingen op die amazing vrijdag.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is alweer de laatste werkdag voor deze week. Bijna een weekend. Dat vinden we natuurlijk alleen maar leuk. Hè? Dag Sander, goedemorgen.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Het is de laatste voor deze week.
0: Dat is de laatste dat hij ging stoppen?
2: Nee, voor deze week. Hè? Twee dagen ga ik stoppen, ja.
0: Ja, twee dagen. Even de voetjes omhoog en genieten van al wat er...
2: Zijn wel zeker.
0: Op je afkomt. Hoe is het met de batterijken op het einde van de week? Of zit ze nog goed vol op deze amazing vrijdag?
2: Nee, niet echt. Ik ben echt wel moe. Ik had gisteren de tafel van Gert en ben ik nog even gaan eten nadien. Dus het was toch behoorlijk laat, ja.
0: Pittig. Maar het komt helemaal goed met die goede vibes die je natuurlijk krijgt van de muziek. En alle energie die uit de nostalgie komt.
2: Ja, en ook in onze club zijn ze wakker, want er komen dan heel wat berichtjes binnen.
0: Dirk is al wakker, stuurt goedemorgen Vero en Sander. Vandaag al de tweede week terug aan het werk na ons verlof in Spanje. Maar mooie vooruitzichten, want binnen 5 weken terug naar Spanje. Maai, zegt Dirk, heerlijk is dat toch. Johan uit Sint-Niklaas, die is erbij. Tom uit Belzele, die is al aan het werken vanuit de haven van Antwerpen op deze regenachtige vrijdagmorgen. Laat hij weten. Kenneth uit Deinzen stuurt goedemorgen Vero en Sander. Onderweg naar de brandweerkazerne van Gent om de dagshift aan te vatten. Wees voorzichtig op de baan, want het regent, maar anders staat de brandweer paraat. En Guy laat dat weer weten. Goedemorgen Vero en Sander. Bijna weekend. En dat is eigenlijk mijn spreuk op het werk al vanaf de maandagochtend. Dan zeg ik tegen al de collega's, goedemorgen. Bijna weekend. En ondertussen zeggen ze het al tegen mij bij het binnenkomen. En dat zijn er toch zo'n 70-tal. Ik wens iedereen een fijne dag en een prachtig weekend. Alhoewel, dat lijkt me een keer een goede ingesteldheid om altijd vooruit te kijken naar dat weekend. Maar nu komt het echt wel dichtbij, hoor. Amazing vrijdag vandaag, dat weet je. Elke vrijdag hier bij Nostalgie. En dan stoffen we graag muziek af die jij keiluid kan meebrullen. Wat dacht je van deze Satisfaction van de Rolling Stones? Goedemorgen.

0: je kan er toch alleen maar goed gezind van worden. I can get no satisfaction. The Rolling Stones, 13 over 6. Oh, zijn hoor, scheurende gitaren. Zometeen lekker dansen met Lionel Richie. En Dotan, die neemt jou terug mee naar huis. Maar eerst moeten we nog rammelen in de chique bak.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ook vandaag ga ik weer aan mijn chique bak draaien. Er zitten heel wat leuke levensvragen in. De ene al wat plezanter en interessanter dan de andere. Ik ga meteen aan een draai geven, Sander.
0: Ja, u doet maar. En we zien wat eruit komt uit de oranje balkjes.
2: Hier, ik heb er eentje. Weer een culinaire vraag, Sander. Wat leg jij op je pannenkoek?
0: Dat is echt een heel simpele vraag.
2: En ja, ook... maar pas op, je hebt zoete en zoute, je hebt suikertjes, nutellakjes, je hebt van alles, hè?
0: Ja, maar sommige varianten van de pannenkoek zouden ze moeten verbieden. Maar welke dat zijn, dat kom je zo meteen te weten. Laat het ook even weten wat jij op je pannenkoek legt. Ik, oh, we gaan van die rare dingen krijgen, daar ben ik zeker
2: ja,
0: van.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wat blief?
6: Bij Gamma krijgen we...
8: 25% korting op alle verf?
6: Oh, je weet het al.
7: Ja, ja.
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk.
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
9: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma! Jouw verfexpert.
10: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
11: Zeg schat,
12: ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot.
12: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
12: Nee, nee, nee. 1 adres.
11: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Yes!
15: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
18: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud het.

0: Voilà, ze terug naar huis met Dotans. Meteen Ticento van Mattia Bazar. Maar eerst moeten we nog een vraag over pannenkoeken beantwoorden.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, de levensvraag van vandaag gaat weer de culinaire tour op. Wat leg je op een pannenkoek? Ook daar zijn weer, Sander, de gekste antwoorden op gekomen. Hè?
0: Ja, de gekste antwoorden zijn er inderdaad. Chef uit Borgerhout bijvoorbeeld zegt goedemorgen, altijd hartige pannenkoeken. Eentje met appel of spek en daarop dan nog eens een laagje siroop of een bruine suiker. Dan is er ook Dennis uit Londerzeel, die gaat voor pannenkoeken met spek en daar de stroop van Van Gils over. Kevin uit Hoven, die doet appeltjes op zijn pannenkoek en hij flambeert die dan met cognac. Dan is er ook nog Ben uit Londerzeel, die eet graag bruine suiker, candysuiker of confituur doet hij erop. Jolande uit Wustwezel, die stuurt een foto van haar wekelijkse bak pannenkoeken. En ik overdrijf niet, maar dat is makkelijk 30 centimeter hoog aan pannenkoeken. Dat is ongelooflijk. Ik krijg er gewoon honger van. Zoals uit Turnhout, die krijgt er ook honger van. Gewoon met lichte bruine suiker laat hij weten. Of confituur. Ik zou er al een paar op kunnen. Jolanda, die laat ook weten dat ze er de klassieke kinnekensuiker op doet. Dat doe ik ook. Eigenlijk stiekem, Jolanda. En Tom uit Belzele zegt gewoon voor mij pannenkoeken met lichte bruine suiker. Dat is volgens mij ook zo de kinnekensuiker. Die lichte bruine suiker.
2: Wat leg je eigenlijk op je pannenkoek, Sander?
0: Heel simpel. Oftewel bloemsuiker, ofwel kinnekensuiker. Je kent dus die gele zak met dat kindje
2: maar
0: op.
2: Heel veel dan, of een beetje?
0: Niet te veel. Maar er mag ook, ik vind het ook heel belangrijk, als je zelf pannenkoeken bakt, mag je niet te veel suiker in het beslag doen. Want ik vind die pannenkoek moet niet zoet zijn al op zichzelf.
2: Niet te zoet, beetje vanillesuiker,
0: ja. Meer moet dat eigenlijk niet hebben. En dan een mooi laagje kinnekensuiker of bloemsuiker.
2: Okay.
0: Maar niet van die rare dingen, appel en spek en champignon. Nee. Wat doe jij?
2: Dus als jij zelf pannenkoeken bakt, nooit eens met stukjes appel of zo?
0: Nee, nooit.
2: Nee? Of banaan?
0: Nee.
2: Oh, dat doe ik dan wel.
0: Je legt daar een halve fruitsla op of wat?
2: Fruitsla niet, dat is altijd maar één fruit.
0: En wat doe je nog op pannenkoeken?
2: Maar als het echt zo'n gewone pannenkoek is zonder fruit, dan is dat Nutella.
0: Oh, nee.
2: Jawel, lekker.
0: Oh.
2: Lekker zoet.
0: En dan hangen je handen vol en dan...
2: Nee, schat, je doet dat met een mes uit de pot op je pannenkoek.
0: Ja.
2: En dan rolde die een op en dan snijd je die.
0: Jij eet pannenkoeken met mes en vork.
2: Excuseer, hoe heet jij dat dan met een lepel of wat?
0: Met je handen?
2: Wat?
0: Een pannenkoek eet je met je handen, hè?
2: Gast.
0: Een pannenkoek
2: eet mes en vork, punt. Alsjeblieft, zeg.
0: Nee.
2: Alsjeblieft.
0: Een pannenkoek, dat is echt bij uitstek het ding dat je met de handen moet eten.
2: Oh, en het is sowieso vette pollen.
0: Ja, ik heb altijd vette pollen. Oh.

0: Extreme and More Than Words. Ideale kampvuursong.
1: En wakkerbordsong. Zo zachtjes wakkerbordsong.
0: Maar ik vind ook als de temperaturen zakken en het wordt vroeger donker, heb je ook wel nood aan zo'n kampvuurmuziek.
1: Onder een dekentje met een warme chocomislagroom.
0: En dan zo een goed akoestisch nummer.
1: Ja.
0: Vind ik zalig. Veronique, jij zat gisteren in de tafel van Gert.
1: Yes, klopt.
0: Hoe was het?
1: Oh, ik vond dat kei gezellig. Ik heb kei veel gelachen, maar ja, Bart Keil zat erbij, wat denkt hij? En de Gert was er, ja.
0: Ja, weet je er nog iets van gisteren?
1: Sorry?
0: Ja, het ging natuurlijk over blackouts.
1: Ah. Ja.
0: En het zou wel kunnen dat jij om 6:55 ook een blackout hebt. Wie een blackout had en hoe die juist zat, dat hoor je zo meteen. Na Barry White en Amy Winehouse.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
11: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Proximus presenteert.
13: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is lusje.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoe mag die steek gebakken zijn?
18: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
17: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
18: Bleu.
19: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
8: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
10: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
5: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Goeiemorgen.
20: Ja, James Cook hier. En ik sta elke dag graag...

0: Amy Winehouse, die moet naar de re-app en wij moeten naar de tafel van Gert.
1: Ja, we hebben er gisteren weer een aantal ja-nee-vragen voorgeschoteld gekregen aan de tafel. En Gert vroeg mij, welke vraag ga je eruit pikken, Vero? Ja, ik vond die over die blackout. Dat was natuurlijk ter aanleiding van de pechdag van Céline Dion in Parijs. Dat vond ik wel een goede vraag om even op terug te komen. Dus de zangeres die vergeet haar tekst van een van haar meest iconische nummers, Pour que tu m'aimes encore, en glijdt ook nog eens weg op dat podium tijdens een dansje. Dus een hele pijnlijke dag voor haar.
0: Ja, ik heb het fragmentje staan, moet er eens even luisteren. Je hoort dus het fantastische nummer Pour que tu m'aimes encore.
1: Ja.
0: Vergeet haar tekst en dan plat op de boy.
1: Dat was niet aaneensluitend, hè?
0: Ze weet het gewoon
1: je
0: niet meer, hè?
1: Je hoeft plus mes mots, zegt ze. Dat kan toch niet?
0: Maar je zou denken dat dat kan, een soort ontroering, maar...
1: Maar Céline heeft dat lied waarschijnlijk al 1000 keer gezongen, kom aan.
0: En dan weet ze het
1: en
0: terug.
1: En dan pikt ze terug in, ja.
0: En heb je zoveel geld betaald voor een optreden van Céline Dion, weet ze daar een tekst niet eens.
1: Maar pas op, dat vallen was dan met een andere outfit. Dat was, oké, dat is nu achter elkaar gekleefd, maar dat was tijdens diezelfde avond, maar niet tijdens hetzelfde nummer.
0: Dus dan gaat Céline Dion s'avonds naar het hotel en dan vraagt ze, hoe was het op het werk? Slechte dag gehad.
1: Slechte dag, denk ik, ja.
0: Blackout en op de poep gevallen, eigenlijk.
1: Dus hebben wij er de vraag even bijgenomen. Krijg jij wel eens een blackout op een belangrijk moment?
0: Thuis
1: heb je dat al ooit meegemaakt?
0: Ja, thuis had 69% dat al eens meegemaakt. 31% nog niet. Laat gerust weten of jij het ooit al hebt meegemaakt. Een blackout op een bekend moment. Veronique, zonder in detail te gaan, heb je het al meegemaakt, ja of nee?
1: Zo vaak al. Maar echt. Genant, hè?
0: Waar en wanneer, dat vertelt Veronique je allemaal na 7 uur. Yeah.

0: nooit vergeten hoe Maradona, Diego Maradona, hier ooit op opwarmde met ongestrikte veters. Begon hij tijdens een voetbalopwarming te jongleren met de bal. En dat filmpje is wereldviraal gegaan. En weet je wie dat ooit gemonteerd heeft?
1: Hey?
0: Nee, Frank Raas.
1: Mo.
0: Frank Raas heeft die montage gemaakt, die heeft daar muziek die onder gezet. En dat is wereldberoemd geworden, die reportage.
1: Allee zeg.
0: Kijk, je leert
1: een klein beetje dat je.
0: Je leert nog eens iets bij op een vrijdagochtend. Zometeen verder over Blackout. En gaan we lekker met ons gat schudden op David Bowie.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
4: Wiener Berger.
5: Goh, met een Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
3: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina. Ja aan je dromen.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
10: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
9: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
10: en het bed kopen.
11: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooydonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Dorso. Ergonomisch slapen.
15: Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de vakbonden protesteren tegen het regeringsbeleid.
16: Meer bepaald tegen de begrotingsplannen van premier De Wever en zijn ministers. De vakbonden vrezen dat de gewone mensen die besparingen serieus gaan voelen. Socialisten betogen in de straten van Brussel, vertrekken aan het Centraal Station en stappen dan naar Brussel-Zuid. Met als thema, blijf uit onze zakken en vragen aan de regering om van de koopkracht, de index en de BTW af te blijven. De ABVV verwacht duizenden mensen in Brussel. De Christelijke Vakbond die betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés met enkele honderden militanten. Stakingsactie veroorzaakt ook hinder bij de lijn en de MIVB. Daar rijden minder bussen, trams en metro's. Brussels Airport schrapt 140 vluchten, dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, want er komen minder leerkrachten werken. En bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen, krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n €15.000, lezen we vanmorgen in het nieuwsblad. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het al maar moeilijker hebben om zonder financiële steun van familie een huis of een appartement te kopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dat zien ze ook onder meer bij de ING-bank.
17: Nostalgie weer.
16: Eerst waren bewolkt met af en toe regen deze namiddag. droger met opklaringen. 14 tot 18 graden. En die 18 graden is aan zee. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige opklaringen. Maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. En maandag bewolkt maar droog en tot 17 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Eén stem is ontmaskerd.
17: Ik dacht aan Anne Wouters.
4: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
15: Wij zijn
18: Nostalgie.
4: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
19: Sander en Veronique.
15: Goedemorgen, vrijdag vandaag. Dus het aftellen kan beginnen na dat weekend. Wij maken er een topdag van. Dus doe je dansschoenen maar aan met David Bowie.

0: Het achterwerk van links naar rechts laten gaan. Dat kan natuurlijk op David Bowie, Let's Dance. Zometeen krijg je twee Deense verpleegsters. Zo zagen ze er toch uit in de jaren 90. Me and My met Dub I Dub. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, het is bijna 6 over 7. Een hele goede morgen, het is amazing vrijdag vandaag. Dus pak jezelf nog een lekker koffieke of een thee om die stembanden alvast goed te smeren. Want je gaat hier vandaag de hele dag alleen maar die grootste meezingers horen. En dan is jouw dag helemaal goed. Het weekend staat voor de deur, zalig. Dus nog even alles geven en dan genieten. En wie weet wordt jouw weekend wel extra mooi met die 5000 euro die je kan winnen.
0: Ja, want de drie van nostalgie zijn nog altijd niet geraden. Eén ding weten we. Ann Wouters, dat is een juiste stem. Maar wie zijn die twee anderen? Als jij het weet, stuur alvast Ik Weet Het in de app. En misschien kan je wel 5000 euro mee naar huis nemen op deze vrijdag. Zometeen om 7:30 de eerste raadkans van de dag. Dus die Ik Weet Het mag je al laten komen in de nostalgie-app. Maar zoals altijd hebben wij ook een andere vraag. Een ja-nee-vraag.
1: Ja, die nemen we elke dag mee natuurlijk uit de tafel van Gert of Tinne. Gisteren ging het over Céline Dion. Die vergat haar tekst van haar iconische nummer Pourquoi Tu M'en Corps. Dus was de vraag, kreeg jij ooit wel eens een blackout op een ja, toch wel belangrijk moment zo?
0: Katty uit Ertveld, die stuurde, ik kreeg in het middelbaar altijd blackouts tijdens een toets. Alles vergeten. Robbie uit Braschaat, die heeft dat wel gehad tijdens elk schoolexamen. Dat was duidelijk te zien op mijn rapport, zegt hij. En Johan zegt, ja, ik heb dat soms zelfs, als je naar de winkel gaat voor één ding, je brengt 6 andere dingen mee, maar je vergeet het ene ding.
1: Zeer herkenbaar.
0: Waarvoor je naar de winkel bent gegaan.
1: Zeer herkenbaar.
0: Veronique de Kok, heb jij ooit al een blackout gehad?
1: Man, ik het toch.
0: De Janne-bordjes.
1: Hoeveel bordjes kan ik vasthouden?
0: En ik heb het nog nooit eens.
1: Jij hebt dat nog nooit gehad?
0: Nee.
1: Och jong.
0: Nog nooit?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, nog nooit?
1: Molly, je gaat naar boven, de trap op, je komt boven voor iets en je bent vergeten voordat je naar boven
0: gaat. Dat noem ik geen blackout, hè?
1: Dat is een blackout, want je weet het niet meer.
0: Dat is iets vergeten. Ik bedoel op een belangrijk groot moment. Bijvoorbeeld een voorstelling, een presentatie. Ineens bouche bée, mond vol tanden staan en niks meer weten.
1: En wel, ik heb dat al meermaals meegemaakt.
0: Waar en wanneer? Vertel.
1: Hetgeen dat je zegt op een podium. Ik zit al 30 jaar in deze branche, dus ik heb wel klanten die ik al een aantal jaar doe. Dus je kent die mensen goed, je kent die klanten goed, je kent dan ook die bazen goed, omdat je die constant elk jaar moet aankondigen. Ja. Dus dat is toch een andere relatie en ik moet die aankondigen. Dus ik heb mijn fiches. Je hebt zo je tekstfiches meestal en je kaartjes in je hand. Dus ik had die niet meer vast, maar ik denk, ja, vingers in de neus, ik ken dat hier van buiten. En de presentatie is gedaan en ik kom weg, meneer. Tadaan! Shit, wat noemt hij nu weer? Tim! Oh, wat is deze naam nu weer? Ik weet het niet meer. Ja, je staat daar dan. In 1/2 seconde duurt dat ineens 10 minuten. En je weet gewoon die mensen een naam niet meer.
0: En die is ook niet meer gekomen, die naam.
1: En die is ook niet meer gekomen. Dus die mens voelde de bui hangen. En die is gewoon opgekomen. Ik zeg, hier is hij! Zeer gênant moment. Oh. Ja, nog een ander gênant moment. Allee, voor mijzelf, dat ik ook een blackout had. Ik zat in de auto en ik moest naar huis. En ik heb mij gewoon aan de kant gezet, want ik wist de weg naar huis niet meer.
0: En had je gedronken, of...
1: Sander, nee, die keer nu is niet. Nee, echt gewoon blackout. Zo, ik wist het niet meer. Ik denk, waar ben ik? Ik weet het niet meer.
0: Hoe heb je dat opgelost? Of woon jij nu daar waar je dan langs de kant bent gaan staan?
1: Nee, ik heb dan naar mijn man gebeld. Van, ik heb een probleem. Ik weet, die begon te lachen van, yeah, right. Ik zeg, ik weet echt niet waar ik ben. En ik weet niet waar ik naartoe moet.
0: Maar dat moet eng zijn, denk ik.
1: Ja, en er dan niet opkomen van, zet gewoon de Waze op of uw GPS of zo. Nee, gewoon paniek. Ik wist niks niet meer.
0: Dat snap ik.
1: Ja, dat is even, dan voelde niet goed. Hè?
0: Allee, touché le bois dat ik het nooit meemaak.
1: Maar je bent nog jong, hè. Pas op, als ouder wordt, dan gebeurt dat nog regelmatig.
0: Ja, zo meteen krijg je Queen en nu... fuck.
1: Ja, Me and My.
0: Welk nummer komt er nu aan? Me and My met Dub I Dub. Twee Deense verpleegsters waren dat in de jaren 90. Eurodance op zijn best. Lekker meezingen op Meezing Vrijdag. Goedemorgen. Allee, we maken er een feestje van de vrijdag.

0: La la la la di da. De inspiratie was op, denk ik, op het einde. Don't stop me now, Queen. Zometeen een iconisch Frans duo die het nog één keer wilde doen in 2000. Iconisch Frans duo en... hoe moet ik het beschrijven? Een soort elektronische dancemuziek.
1: Is dat elektronische dance?
0: Ja, dat is toch elektronische dance noemen.
1: Okay.
0: Over welk nummer ik het heb, dat hoor je zo meteen binnen een dikke 3 minuten. Maar Veronique, we moeten het ook aan Erwin vragen wat voor weer het wordt, want jij bent weer aangestekt.
1: Jongen, alsof je gewoon een lekker dikke, gezellige, warme trui.
0: Ja, precies. De Poolexpeditie gaan doen.
1: Is het niet mooi of wat?
0: Het is prachtig.
1: Oh, dat dacht ik ook, ja. Ja.
0: Hoe heet dat nu weer, dat programma? Dat ze daar...
1: Expeditie Noordpool?
0: Ja, dat bedoel
1: of zoiets,
0: ik.
1: Ja?
0: Hoe heet dat nu weer?
1: Ja, zoiets, hè? Expeditie naar de Noordpool, weet ik het. Ik weet dat niet.
0: Binnenkort Expeditie Noord-Noordpool met Veronique de Kok.
1: Maar dat is toch een toffe trui. Je weet, ik ben een koukakkerke. Ik moet altijd lekker gezellige. En zeker met de temperaturen nu. Hè. We gaan het eens aan Erwin vragen wat ik ze moet uitdoen vandaag.
0: Is het aan de koukakkers vandaag of is het aan de warmkakkers? Je hoort het zo meteen.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Lekker! Echt lekker!
9: Als dit herkenbaar is voor jou...
10: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
11: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
10: Ah, leuk.
8: Wow, jij vindt dat leuk.
9: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
10: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
8: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
10: Ah.
9: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
13: Alright, ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan los ik dat.

0: Daft Punk met One More Time. Veronique, je verschoot dat dat Fransen waren. Hè?
1: Ja, ik wist dat niet.
0: Ja.
1: Allee, je weet überhaupt zelfs niet wie dat zijn, hoe dat ze eruit zien met die helmen aan. Hè?
0: Inderdaad, 5 jaar zijn ze ondertussen al gestopt, het Franse duo Daft Punk.
2: Het weer met Erwin.
1: Ja, we gaan zo meteen om 19:30 de eerste kans van de dag nog eens hebben om de 3 van nostalgie te ontmaskeren. Maar we gaan eerst bij Erwin eens horen, want ik heb, Sander, een hele dikke trui aan. Wordt het dikke truiendag vandaag, Erwin?
3: Hey, goedemorgen. Ja, een beetje wel. Hè. Veel wolken vanmorgen waar af en toe wat lichte regen of motregen uitvalt. Voorlopig zijn dat geen grote hoeveelheden en in de loop van de middag wordt het zelfs duidelijk droger. Ja, en dan die dikke trui. Eigenlijk heb je die aan zee niet nodig. Daar is warme lucht gearriveerd.
1: Uh-huh.
3: Daar zitten ze straks rond, ja, zelfs 20 graden. Maar in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen is het wel een beetje frisser bij 16 graden. Daar komt die trui dan misschien toch van toepassing. Nu, dat tijdelijk droge intermezzo is van korte duur, want vanmiddag en vanavond komen alweer buien opzetten en daar zitten een aantal fikse exemplaren tussen.
1: Nee, ik heb mijn parapluken hier ook al klaar liggen.
0: Ja, ik vind dat niet zo leuk. Want
1: nee, dat is niet leuk.
0: En ook mijn hond, ik ben ze zindelijk aan het leren maken en zij weigert om pipi of kaka te doen als het regent. Het is echt een diva. Dus die, vanaf
1: ik heb er zo ook 3 thuis.
0: Vanaf ze regendruppels voelt, zit ze naar mij te kijken van, jij denkt toch niet dat ik hier mijn gevoeg ga doen? Dus ja, dan sta ik daar in de regen te wachten. Hè.
1: Zeg Erwin, in dit weekend, begin volgende week, vertel eens, wat brengt de komende dagen?
3: Het ziet er beter uit. Het weekend belangen zo slecht niet. Er kan af en toe wel wat regen vallen. Vooral in de provincies nabij de Nederlandse grens. Limburg, Antwerpen. Maar bijvoorbeeld in het centrum van het land en de provincie Henegouwen. Daar zou het helemaal droog moeten blijven. Af en toe is er ook wat zon. Minpunt is wel de wind. Die blaast ook morgen toch nog stevig door. En ja, door die wind kan het ook niet echt opwarmen. Morgen 15 graden, zondag 14 graden. Maar kijk, ook aan dat thermische gaan we wat doen, want begin volgende week wordt het opnieuw warmer. Dinsdag, woensdag zitten we echt opnieuw in de buurt van 20 graden.
1: Dat is goed nieuws, hè? Vind ik leuk.
0: Zometeen heb ik de enige regen waar iedereen blij van wordt, paarse regen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Ja, mannetjes. Een muzikaal orgasme. En dat om 19:30. Prince met Purple Rain. Zometeen de man die, denk ik, volgende week hier in België staat. Want mijn vriendin gaat er naartoe. Met zijn Summer of 69.
1: De drie van nostalgie.
2: Zometeen vliegt die 5000 euro misschien wel de deur uit naar jou. Stuur Ik Weet Het in onze nostalgie-app. Als je een gokje wil wagen, misschien komen we in elk geval al een stapje dichter. We gaan het zien na de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, de actiedag van de vakbonden die veroorzaakt links en rechts een beetje hinder.
3: Bij De Lijn en MIVB, daar rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 chauffeurs werkt vandaag. En Brussels Airport schrapt 140 vluchten, dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, omdat er gewoon minder leerkrachten zijn. Al maar meer scholen trouwens dreigen komende jaren te moeten sluiten, omdat er minder kinderen worden geboren. En het katholiek onderwijs waarschuwt voor de gevolgen van dat dalend geboortecijfer. Komende 10 jaar zullen lagere en middelbare scholen tot 34.000 minder leerlingen tellen. En dat betekent minder inkomsten. En sommige scholen zullen ook niet aan het minimum aantal leerlingen geraken, waardoor ze dus moeten sluiten.
0: En dan is het weer tijd om te gaan raden, te gaan zoeken en misschien wel 5000 euro te winnen.
1: De drie van nostalgie.
2: Ja, we krijgen helderheid over de drie van nostalgie misschien. Wie zijn die drie stemmen toch? Misschien kan Kenny uit Londerzeel wel heel goed stemmen herkennen. Goedemorgen, Kenny.
4: Goedemorgen, Sander en Veronique.
2: Zeg, hoe zeker ben jij van jouw gok?
4: Oh, ik denk 50%, ja. Ik weet het niet.
2: Dat is toch al veel. Dat is 1 op de 2, hè?
0: Dat vind ik ook best veel. Dat vind ik ook best veel.
2: Right.
0: Kenny, het zou maar zomaar eens kunnen dat jij hier met 5000 euro gaat gaan lopen. We gaan nog één ding doen, Kenny. Dat is nog eens één keer luisteren naar die drie van nostalgie. Ik zou zeggen, spits je oren. Misschien veranderen die je last minute toch nog van gedacht als je ze nu nog een keertje hoort. Want dit zijn de drie van nostalgie.
5: Wij zijn
6: nostalgie.
0: Et voilà. Je hebt ze nog eens gehoord, Kenny. Dan stel ik jou de vraag der vragen. Wie zijn de drie van nostalgie?
4: Wel, ik denk 1 is Anne Wouters, 2 is Francis Lettenburen en 3 is Tom Vermeijer.
0: Tom Vermeijer is de acteur, theateracteur, Twee Zomers bijvoorbeeld ook heeft hij meegespeeld. Ja, zijn dat de drie van nostalgie? We gaan eens luisteren naar de jury.
1: Je hebt 1 stem juist.
2: En wel, ik dacht al van, tja, Francis Lefebvre, die naam is toch al eens genoemd?
0: Ja, die is al genoemd.
2: Ja,
0: Kenny.
2: Oh, maar die staat op de lijst. Je moet eigenlijk altijd de lijst bekijken. Hè. Welke namen zijn er al allemaal gepasseerd?
0: Op onze website. Ja, Kenny, toch goed gegokt. 50%, ja, dan weet je. Een kans van 1 op 2 dat het niet zo is. Maar toch welkom in de warmste club van Vlaanderen, Kenny.
2: En straks een nieuwe kans, hè, mannen. Om 20:30.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En tussen al dat raden door krijg je natuurlijk de grootste hits op jouw bordje. Zometeen om 9:00 neemt Alexandra Potvin het muzikale fakkeltje weer van ons over. En Marcia Boiro, die is er ook hoor, om jou door de dag te loodsen.

0: Volgende week donderdag dus in ons land, Bryan Adams. En mijn vriendin gaat samen met haar papa en haar mama. Dus genieten van die nostalgische muziek.
1: Goedemorgen, man. Het is bijna 7:07. We hebben ook een berichtje gekregen, Sander van Merel uit Denderleeuw. Die stuurt... Zeg, allez, Sander. Jij ging vandaag toch een broekrok en een kravat aandoen, dacht ik. Waarom heb je die niet aan?
0: Ja,
1: gisteren was Astrid Koppes hier natuurlijk, die allemaal modetips had voor ons. En ze vertelde ook dat broekrokken en van alles waar jij van hoorde donderen in Keulen. Maar je hebt toch geen kravat aan vandaag?
0: Ik heb geen kravat aan vandaag, nee. Nee, dat zie ik eruit als ik zo in een Britse kostschool zit of zo.
1: Het is alleszins beter als je dat je nu aan hebt.
0: Wat is hier nu weer mis mee?
1: Een rozen hoodie.
0: Ja?
1: Nee, wacht. Een afgewassen rozen hoodie.
0: Van Adidas, dat is lekker sportief.
1: Een afgewassen rozen hoodie.
0: Wat is er nu mis met een rozen? Het is gezellig, het is herfst. Een cozy
1: hoodie.
0: Doe dan
1: een blauwe of een grijze aan of zo, hè?
0: Ja, we hebben niet allemaal een winkel waar we zomaar dingen uit gaan halen. Hè? Godverdikke. Ik zal misschien een nieuwe hoodie gaan kopen in de fashion store. Hè? Misschien voilà, is dat een idee.
1: Dat kan zeker. Hè? Daar hebben ze eigenlijk van alles. En we kunnen misschien ook gaan shoppen, jij daar thuis, als je meespeelt met die quiz van je leven. Want je weet het, hè? Elke ochtend om 7:45 speel je hier de quiz die helemaal in teken staat van jouw geboortejaar. Wil je meespelen? Schuur nu enkel en gewoon simpel jouw geboortejaar in de app.
0: Afgewassen roze hoodie, alstublieft.
2: Kop... Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op ikea.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
11: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
14: Goedemorgen, Chris Wouters van Clouseau hier. En als ik zelf een Nobelprijs voor ochtendshow mocht uitreiken, dan gaf ik hem aan Veronique.
15: En aan Sander.
14: Maar toch vooral aan Ver-

0: Wat een leuke single was dat, zegt Janice uit 91.
1: De quiz van je leven.
0: Wist je trouwens, Sander, dat ik dat singeltje in mijn brievenbus heb gekregen van mijn eerste vriendje ooit?
2: Janice met I Love Your Smile?
0: Schattig, hè?
2: En wat was jouw antwoord?
0: Hij was mijn vriendje al, schattig.
2: Hij heeft een zoentje gekregen.
0: Zoiets, ja.
2: Prachtig. Ondertussen gaan we quizzen en dat doen we met Inge uit Zottegem. Goedemorgen, Inge.
3: Goedemorgen, Sander.
0: Hey, Inge. Kwart voor acht zit je al in die drukke ochtendrush vandaag?
2: De drukke ochtendrush.
0: De drukke ochtendrush.
3: Nee, dat was gisteren. Maar vandaag ben ik werkers van thuis uit, dus dat is iets rustiger.
0: Oh, plezant. En wat doe je voor werk?
3: Ik ben eigenlijk ambtenaar bij VDAB. Dus.
0: En hoe doe je dat dan van thuis uit?
3: Dat is eigenlijk de administratie en mensen opbellen, telefonisch of via mail contacteren, ja.
0: All right. Maar eerst gaan we even quizzen, vooraleer ik jou loslaat op jouw drukke ochtend- en dagshift. Sander, leg nog eens heel even uit, wat moet ze doen vandaag?
2: Ah, wel, Inge, jij speelt vanuit Zottegem. Dat is toch de poort der Vlaamse Ardennen, hè, Zottegem?
3: Ja, dat klopt.
2: Mocht het een quizvraag zijn, je had al gewonnen, maar dat is het niet. Je krijgt zometeen drie vragen, één uit je geboortejaar, één uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je shoptegoed om kleren te gaan kopen bij de Fashion Store. 1 juist antwoord, dat is 100 euro. 2 juiste antwoorden, dat is 200 euro. En 3 juiste antwoorden levert je 400 euro op. En per vraag krijg je 5 seconden de tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk, Inge?
3: Oké, we gaan ons best doen.
0: Oké, Inge, je bent geboren in 1978. Dus jouw eerste vraag, die komt daaruit. In 1978 kon je in ons land gaan kijken naar een dubbel festival. Op 2 dagen zag je op 2 plekken shows van Talking Heads, The Runaways en Remo van het Groene Woud. De ene dag was dat in Torhout, maar de andere dag was dat in een dorpje tegen Leuven. Waar tot op vandaag de dag dat bekende festival nog altijd doorgaat. Weet jij over welk dorpje ik het heb?
3: Werchter.
2: Is dat het dorpje Werchter? Ja, dat is nog steeds Rockwerchter. En vroeger was dat inderdaad Torhoutwerchter. 100 euro is binnen.
0: Vraag 2 dan. Daarvoor gaan we naar 1988. Toen kwam de film Rain Man in de zaal. Een klassieker met Dustin Hoffman, die een autistische onkel speelt, van een flamboyante zakenman. Die werd dan weer gespeeld door een mega Hollywoodster die we leren kennen in Top Gun. Welke acteur speelde naast Dustin Hoffman in Rain Man?
3: Tom Cruise.
2: Tom Cruise. Is dat Tom Cruise in Rain Man? Dat is zeker Tom Cruise in Rain Man. Hoppakee, 200 euro binnen.
0: Ze doet dat goed. Nog 1 vraag om dat budget te verdubbelen. Dus let goed op, een vraag uit 1998. Toen scoorde een acteur die we op televisie al kenden ook in de hitlijsten met een ode aan Miami. Welke Fresh Prince bewees dat hij ook van rappen kaas had gegeten?
3: Will Smith.
2: Amai, en met een
0: echt... Het komt snel allemaal, hè?
2: Het komt zeer snel, Inge. Bij de VDAB, daar gaat het duidelijk vooruit. 3 op 3.
0: Proficiat, Inge. Je hebt 400 euro gewonnen. Is er iets wat jij dringend in jouw kleerkast nodig hebt?
3: Ja, bedankt. Ik ga gaan kijken voor een nieuwe winterjas. Dat is echt wel altijd een moeilijk item.
2: Heb je tips, Veronique, voor een winterjas?
0: Een winterjas kan niet gezellig en zo makkelijk genoeg zijn.
2: Hoppakee.
0: Echt keuze genoeg dit seizoen.
2: Inge, welkom in de club, hè.
3: Dank
0: u wel. Dag Inge, bye bye.
4: Speel jij maandag mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: U2 en The Sweetest Thing. Zometeen na 8 uur hoor je weer Robbe Bons, die het beste geeft van zichzelf en de week fileert. Veronique, zijn je buikspieren wat getraind? Of moet je nog een workoutje doen met Robbe zometeen?
1: Maar ik denk

0: Maar Robbe, dat gaat altijd wel leuk is om te lachen.
1: Je hoort het zo meteen. Na Sweat en Duran Duran met een nummer dat begint met zo'n fototoestel, denk ik.
0: Klik.
2: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
3: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
2: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
7: Ego Keukens.
6: Open deze zondag.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reynolds Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reynolds.be.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
18: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
19: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
18: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
20: Green. Energie Rebellie.
0: Goedemorgen, het is bijna 7:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de actiedag van de vakbonden veroorzaakt links en rechts hinder.
21: Ja, bij de lijn bijvoorbeeld. MIVB, daar rijden veel minder bussen, trams en metro. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand of bevrouwd vandaag. En Brussels Airport schrapte 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen, die rijden voor een keertje wel normaal. De vakbonden voeren actie tegen de begrotingsplannen van de regering. De Wever, ze vrezen dat vooral de gewone mannen in de straten besparingen serieus gaan voelen. Socialistische vakbond betoogt deze voormiddag in de straten van Brussel. Vanaf het Centraal Station tot Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken, vraagt het ABVV aan de regering om van de koopkracht, de index en de BTW af te blijven. Het verwacht duizenden mensen in Brussel. De Christelijke Bond is iets bescheidener. Die betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés. Zeg maar de regeringspartijen. En ze verwachten enkele honderden militanten. En bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n 15.000 euro, lezen we in Nieuwsblad. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het al maar moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden, dat zien ze ook bij de verschillende banken.
20: Nostalgie weer.
21: Eerst waren bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen. 14 tot 18 graden. En die 18 graden is aan zee zelfs. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode. Maar ook wolkenvelden waaruit een buitje kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon. Daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en tot 17 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
20: Eén stem is ontmaskerd.
22: Ik dacht aan Anne Wouters.
20: What? Herken jij de andere stemmen in de drie van Nostalgie?
0: Wij zijn
20: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
0: Good morning. Amazing vrijdag vandaag. Dus shake wordt de boodschap. Klaarmaken voor het weekend dus. En genieten van onze toppers. We gaan lekker zweten.

0: Duran en dan nog eens Duran. Twee voor de prijs van één. Zometeen...
1: Oh,
0: zometeen onze Songfestivalkandidaat die in 2023 met zijn grote hoed ons land nog vertegenwoordigen. Maar eerst is het tijd.
1: Ja, ja, goedemorgen. 8 over 8. En op vrijdag betekent dat natuurlijk dat de plezantste comedian van het land langskomt. Onze Robbe Bons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo allemaal.
1: Alles goed met jou?
2: Jazeker, weekje verlof gehad, hè.
1: Oh, wil ik het weten.
0: Jij moet niet staken, jij hebt gewoon altijd verlof eigenlijk.
2: Ik kan dat zo wat kiezen, ja.
1: En waar heb je gezeten?
2: In Nederland. In zo'n chique centerparks. Zo Hof van Saxe heette dat. Ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken. Het was fantastisch.
0: Maar jouw vrouw is Nederlandse, toch?
2: Klopt.
1: Vandaag. Oké,
0: eten jullie dan hele dagen pudding en karnemelk?
1: Nee,
0: drinken karnemelk
1: uit de muur. Is dat niet zo?
2: Alles uit de muur, ja. Dus we moeten dat wel eerst terug in de muur steken en dan er terug uithalen. Dat is kei raar. Een gewone muur, hè? Oké, zwart.
1: Eerst in de muur en dan uit de muur. Amai, dat is weer humor dat ik weer niet begrijp.
0: Ik hoop dat je langer nagedacht hebt over die actualiteit.
2: Ja, rondjes. Een heel week.
1: Oké, heb je de kranten wat kunnen lezen?
2: Zeker.
1: Ja? Alright. En wel, dan ben ik heel benieuwd aan die opvallende nieuwtjes, hè?
2: Yes. Go. Rondje Robben. In Wallonië komen al een week lang scholieren op straat tegen besparingen van de Franse gemeenschapsregering. Het schoolprotest in Luik liep uit de hand. Ja, ik schrok van dat nieuws, want ik wist niet dat er een school was in Luik. Ja, de jongeren trokken vernielend en rellend door de straten van Luik. Nu, ik heb de beelden gezien en de binnenstad ziet er beter uit dan ervoor. Ja, als ze dat een paar weken volhouden, dan is Luik even pittoresk als Charleroi. Er is een nieuwe pest ontdekt in Rusland, maar wij kennen allemaal de oplossing natuurlijk. Gewoon 4 stippen op uw hand zetten.
1: Oh.
2: NASA rapporteerde dat er een asteroïde net langs de aarde voorbij zoefde. Ja, net zoals stormen geven ze asteroïden ook namen. En ik hoop dat we ooit eens een asteroïde en zeemanoïde mogen kennen. De asteroïde had volgens NASA de grootte van 14 flamingo's. Ja, dat is toch een keirare meeteenheid. Ja. Maar ja, die Amerikanen die meten alles raar. En hun autostrades meten die in mijlen en hun schoolkwaliteit in overlevingskansen. Lionel Messi speelde zijn allerlaatste wedstrijd voor de Argentijnse nationale ploeg. Toen ik nog voetbalde, vernoemden ze mij ook naar Lionel Messi. Ik was namelijk Lionel Lepeli. Namelijk niet scherp, niet gevaarlijk in de doelmond, maar heel goed in opscheppen.
1: Lepel,
2: ja. Het was onlangs de internationale tackle. De dag erna was het de internationale vliegende tackledag, waar we Axel Witsel eren. Dorian Leivens, de partner van James Cook, wint zilver op een fitnesswedstrijd na maandenlange intensieve training. Ja, moest ik in zijn plaats zijn, ik zou er ook alles aan doen om niet thuis te zijn. Ben Weitz, a.k.a. Vlaanderens natste dweil en Vlaams minister van Financiën en boxershorts, had problemen met een kabinetsmedewerker, want die deed zich voor in een verzonnen opiniestuk als een homoseksuele moslim. Ja, op het kabinet is dat wel dagelijkse kost, want Ben Weitz doet zich al jaren voor als competente minister. Er is een verdachte van een groepsverkrachting te zien in Love Island Vips. En Vips staat hiervoor verkrachting in professionele setting. Trump, Amerika's demente vervallen Balzac, zei over de oorlog met Iran: laat ze Los Angeles en San Diego maar vernietigen. Dat is een hele kleine prijs om te betalen. Zegt Trumpie, mogen wij anders ook locaties doorsturen? Want doe dan maar Love Island, de Ring van Antwerpen en de IKEA op zaterdag. En de laatste, Theo Franke wil de dienstplicht voor alle jongens en meisjes terug invoeren. Ja, hij zegt, we moeten hen tucht en discipline bijbrengen. Theootje, tucht en discipline? Sluit jij dan maar aan bij de lessen ethisch kompas lezen en waar wel en niet pissen. Maar hij heeft een vrijstelling voor de cursussen genocide, ontkenning en polarisatie.
1: Hoppa!
2: Dat was
1: aanpakken. Goed. Vond het leuk.
0: Gestrekt been vooruit. Dat is Robbe Bons. Ja.

0: Toen ze wel nog iemand vonden die naar het Eurovisie Songfestival wou.
1: Hé, hey, wat een stem, hallo.
0: Gustav met zijn grote hoed.
1: Amai.
0: Hoedje af voor die hoge noot. Ondertussen is het 8:15 op deze vrijdagochtend.
1: Ja, en hopelijk sta je ook voor zo'n heerlijk weekend als dat van ons staat. Maar weten wat jouw plannen zijn? Altijd wel heel benieuwd.
0: Sorry. Maar, Veronique Kok, we moeten toegeven, jij zit eigenlijk al met je hoofd bij volgende week. Jij zit eigenlijk al met je hoofd...
1: Ik heb waanzinnige dagen voor de boeg. Ja, ja, en volgende week zit ik 2 dagen in Parijs. Dus je gaat mij 1 dagje moeten missen. Dinsdag ben ik er niet. Dus ik vertrek maandag meteen na de show met de trein direct naar Parijs. Ja.
0: Dus jij zegt dat op een vrijdag, 7:15, zeg je... Ah, volgende week dinsdag ben ik er niet.
1: Ja, sorry, hè. Jij kunt dat toch alleen niet?
0: Maar wat dan? Allee, plezant.
1: Oh, gaat mij missen, is dat? Gaat dat nu beweren?
0: Moet ik dat dan alleen doen?
1: Ja.
0: Kan jij niets regelen?
1: Oh, allee, moet ik weer iets regelen?
0: Ja, zeg.
1: Kan jij niks
0: regelen?
1: Ik kan van alles regelen. Wat?
0: Als er iemand luistert en die heeft zin om mee te doen... Maar dit
2: ik kan, hè. Ik kan, hè.
1: Het is goed. Komt wel goed. Ik kan niet regelen.
0: Oké, zometeen. Pat Benatar, je krijgt ook nog een beetje Italiaans met Pino Danjo.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Het is Mania, Mania bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Wienerberger.
10: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
11: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
14: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
15: Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander, hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Business. Balla. Motte.
1: Balla.
0: Ping pong.
1: Balla.
2: Cosa dici tu?
1: Che idea, che idea, che idea.
2: Quale idea?
0: Salvut.
1: Balla.
0: Soep met ballen.
2: Sorry, daar thuis, als je dit moet aanhoren.
0: Pino Dacio, met wat
2: kwaliteit. Richtig waar.
0: Ik moet zo aan mijn best. Wat een lucky dag.
2: Ja, echt waar.
3: Sta op met Veronique de Kok.
2: Man, man, man, goedemorgen. Het is 8:55. Ik zal het maar overpakken. Het weekend kan voor mij zeker al niet vroeg genoeg komen.
0: Sorry.
2: Ben ik van die kerel hier vanaf. Maar bon, zoals ik dat straks al zei, volgende week dinsdag ben ik er niet. Dan moet ik al niet naar jouw dwaze moppen luisteren. Maar Sander, het is geregeld.
0: Ah, het is geregeld.
2: Ga ik het niet alleen moeten doen. Geen bang. Er is iemand die is aan het luisteren, blijkbaar.
0: Ja, en die heeft een klein spraakberichtje gesproken.
4: Hé, hey, Verootje, wat hoor ik? Volgende week dinsdag kun jij er niet zijn. Bij nostalgie, dus ik dacht, als dat oké is voor u en voor Sander, mag ik eens langskomen in uw plaats? En dat Sander en ik het dan eens met ons twee proberen? Oei, dat klinkt opeens weer alsof ik 20 jaar ben.
0: Oh, ik kan het.
2: Jij moet het met James Cook doen, jongen.
0: Ik ga het een keer met James Cook proberen. Ja, dat vind ik wel gezellig.
2: Ik ga dan weten dat je moet dan beginnen.
0: Dat gaat heel, heel, heel plezant zijn, denk ik.
2: Als je dat maar weet, ja. Dus volgende week dinsdag voor één keer niet sta op met Veronique de Kok, maar sta op met James Cook.
0: Hey, zeg.
2: En goed,
0: misschien valt mij dat gezegd. Once you go James, you never go back. Hè? Volgende week dinsdag dus sta op met James Cook. Ondertussen Take That met Praise. En meteen meezingen met Aha. De hoge stemmetjes mag je bovenhalen. En we gaan weer raden naar die drie van nostalgie.

0: OMG, stuurt Monisha uit Linkhout. Pray, nummer 2 op de cd, was mijn favoriet liedje toen van Take That.
1: Herkenbaar.
0: Ik ben geboren in 1980. 80 stuurt, dus ik zat er middenin. Op jouw kamering blijkbaar helemaal vol, Veronique.
1: Ja, dat is zo.
0: Nog altijd een beetje verliefd op Take That?
1: Verliefd niet, maar ik ken die liedjes van voor naar achter, van achter naar voor, ja.
2: De 3 van Nostalgie.
1: Zometeen kan je misschien een gok wagen, hè. Naar de 3 van Nostalgie. Check nog snel die antwoorden die al gezegd zijn op de site. En stuur dan nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Dan mag je misschien zometeen meespelen. Naar de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, je begint met politiek nieuws.
3: Ja, straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen, maar het overleg zit nog altijd muurvast. Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het federale parlement verwacht voor zijn State of the Union. En vandaag voeren die vakbonden actie tegen de begrotingsplannen van de regering De Wever. En in Argentinië eist het Openbaar Ministerie in de zaak rond de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona gevangenisstraffen tot 12 jaar. Die stierf 5 jaar geleden aan een hartaanval, Maradona, en was amper 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt iets later verwacht.
0: En het weer, dat krijgen we natuurlijk van Erwin. Goedemorgen, Erwin.
4: Goedemorgen. Vandaag blijft het meestal grijs, met vanmorgen nog enige tijd regen. Straks wordt het droger. Tijdelijk droog, want in de loop van de middag en vanavond ontstaan opnieuw enkele buien. Kunnen lokaal stevige buien zijn bij een graad of 17. Het weekend brengt ons licht wisselvallig weer met wolken en zon. Vooral op zaterdag valt er soms wat regen, geen grote hoeveelheden. Zondag houden we het meestal droog bij 15 graden.
0: Dankjewel, Erwin. En dan is het tijd 8:45 om te raden.
2: De 3 van Nostalgie.
1: Wie zijn die 3 stemmen van Nostalgie? Die vraag houdt ons nu toch al een dikke week bezig. En we hebben nog maar 1 naam, Anne Wouters, dat weten we zeker. Maar wie zijn die 2 anderen? Peter uit Temsten, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Dag Peter, ben je al lang aan het meespelen?
5: Ja. Van begin dit jaar.
1: Van begin dit jaar?
0: Jij deed al mee voor bij dat spel aan het spelen waren eigenlijk.
1: Zeg Peter, ik stel voor dat we toch nog eens 1 keer gaan luisteren naar die 3 stemmen. Goed luisteren.
0: Dit zijn ze.
6: Wij
1: zijn
6: Nostalgie.
0: Oké. De vraag der vragen, lieve Peter. Ja. Wie zijn, volgens jou, de 3 van Nostalgie?
5: Anne Wouters, Kim Gevaert en Niels Albert.
0: 3 sporters. Anne Wouters, Kim Gevaert en Niels Albert, de veldrijder. Oud-veldrijder. We gaan luisteren naar de jury, Peter.
5: Oké.
2: Je hebt 2 stemmen juist.
1: Oh my god!
0: 2 stemmen juist, Peter.
1: Oh my god!
0: Anne Wouters is ontmaskerd en
1: ja,
0: er is...
1: Ja, die wisten we zeker. Dus dat is het of Kim of Niels.
0: Er is nog iemand ontmaskerd.
1: Oh my god!
0: Wie is die 2e stem die jij hebt ontmaskerd?
1: Oh, ik heb kippenvel nu.
0: We gaan luisteren, Peter.
1: Ik heb kippenvel.
0: Die persoon gaat zichzelf bekendmaken.
7: Hey, ik ben Niels Albert en jullie al het juist. Ik was 1 van de 3 van Nostalgie.
0: Die Nostalgie, inderdaad, dat was Niels Albert.
1: Oh my god, ik heb echt kippenvel. Peter!
5: Ja, ik ook eigenlijk. Ik heb eigenlijk de eerste keer als ik die stemmen hoorde, wist ik direct dat is Niels Albert.
0: Peter, er is nog 1 stem die jou scheidt van die 5000 euro. Er is nog 1 stem die iedereen scheidt van die 5000 euro. Wie is die laatste stem?
1: Dan weten we het. En Niels Albert, die 2 weten we nu al zeker, hè?
0: Maar wie is die middelste die zijn, denk ik? Oh, mannetjes. Dit is zo spannend. Peter, merci. Ja, en welkom in de club,
5: gedaan.
0: Hè.
5: Graag gedaan.
2: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Blijf een ademen, Veronique.
1: Ja, amai. Oh, ik vind het kei spannend. Echt waar.
0: Soms zijn er geen woorden genoeg. We gaan Veronique hier aan de zuurstoffles leggen. Ondertussen gaan we Alexandra Potvin voorbereiden, want zij neemt het over vanaf 9 uur. De grootste hits die krijg je doorheen de hele werkdag hier bij Nostalgie.
1: Goh, Niels Albert.
0: Vanaf 9 uur met Alexandra Potvin. Om 12 uur heb je Marcia Boirodi. Vanavond het Meezing Café met Toon en Sieg. Ja, mannetjes. Feest hier bij Nostalgie de hele dag. Meezing vrijdag ook. We gaan ons laten gaan. Al wat bekomen, Vero?
1: Ja.

0: En nu heel hoog, hè. Heel hoog, hè.
1: Twee van de drie stemmen zijn geraden. De drie van Nostalgie. Anne Wouters en Niels Albert. We zijn nog op zoek naar één iemand die jou 5000 euro kan opleveren. Als je denkt dat je het weet, stuur alvast even. Ik weet het in de Nostalgie. Je hebt zometeen om 9:30 een nieuwe kans bij Alexandra Potvin.
0: Ja, en straks gaan we ook nog eens bellen naar de Verfol. Want die passeert natuurlijk ook nog eens. Ik vond het al een kei plezante week. Want sinds maandag hebben wij eigenlijk elke dag iemand aan de lijn uit. De slimste mens. Erik van Looy die zorgt daar natuurlijk mee voor. Hè. Gisteren hadden we nog Stefanie Plankaert aan de lijn. Maar wie gaat er zo meteen opnemen?
1: Nou, gaan we te weten komen na een man die nog kampeerde op een linkeroever. Deze zomer, je hoort hem zometeen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, één keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het al?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
12: Nee. Tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint.
13: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op mijn nacht.

0: koning van de entertainment jungle. Robbie Williams met Supreme. Zometeen nog een streepje share op jouw ochtendboterham.
1: De Verofoon.
2: Oké, wie hangt er vandaag aan die Verofoon? Gaan we bellen, Sander? Kom.
0: We gaan bellen en we gaan kijken waar hij komt in het slimste mens universum, hè?
2: Ja.
0: Voilà, hij gaat al over. Dat is al een goed begin.
3: Hallo, met Dien.
2: Dien. Ik denk dat ik het weet. Dean Ray?
3: Ja, dat denk ik.
2: Ja, de Bruce Lair met dat snorkje, hè? Hoe is het?
3: Voilà, met de moustache.
2: Met de moustache.
3: Ik goed, ja. Ben, ja.
2: Goed. Ja, een beetje spoiler alert natuurlijk voor wie dat nog niet zag. Maar jij bent natuurlijk de persoon die dat er gisteren door Riek Verrijen werd uitgespeeld, hè? Hoe nipt was dat?
3: Ja, het was scherp, jong. Het was scherp. Oh, maar ik kon al zeggen dat is, de episode. Ik was een beetje meug en het was niet meer aan de dag. Maar de Rieken hebben magnifiek gespeeld. Het was scherp, maar ja, c'est la vie.
2: Pik dat eerlijk gezegd niet?
3: Ik was toch één keer de slimste mens, hè. Dat is toch dat, hè.
2: Dat kunnen ze wel niet meer afpakken, natuurlijk. Hè.
3: Voilà, dat is meer als genoeg, hè.
2: Zeg, hoe was het eigenlijk?
3: Ik heb al langs gezien, hè.
2: Ja, van de week. Ja, in Knokken, hè. I know.
0: In La Knoche, daar komt het bekend volk elkaar toch allemaal tegen, hè, Dien. Dat is daar de high class.
2: Dat grapt allemaal bij je, hè.
3: Ja, met alle chique mensen, zo. Ik val uit een buiten, hoor.
2: Ja, maar niks, jij wordt er ook, hè, zeg. Zeg, maar zeg, de slimste mens, vertel eens, Dien, hoe was dat voor jou om in die stoel te zitten?
3: Ja, plezant. Ik kon al zeggen dat het is echt een toffe equipe achter de schermen, nu. Heel plezant mensen, hoe ik tegen moest spelen, nu. Stefaneke, Riekje, Amber, Draak Lasbekje. Mm-hmm. Een toffe jury, hè. Donc, ik heb me ook geamuseerd.
2: En hoe heeft Erik u eigenlijk overtuigd om mee te doen?
3: Ik heb een berichtje gehad, dat was niet, hè, maar dat was iemand van de slimste mensen. Dat mag je contacteren, dat wil ik afkomen. Mm-hmm. Dus in een café, dus ja. Maar ik was niet geprepareerd of zo. en dan een koppel wijken daarachter hebben ze me al bijgebeld. Zou willen meedoen. En dan had Erik me ook nog een keer wat messages gestuurd. Dat hem geen allemaal video's deden en al.
2: Tof.
3: Heel tof.
0: Het grote publiek heeft jou nu leren kennen natuurlijk in De Slimste Mens. Met inderdaad jouw moustache en jouw kenmerkend Brussels accent.
2: Ja.
0: Heb je veel reacties gekregen van mensen die het fijn vonden om jou op televisie te zien?
3: Ja, toch wel. Ja. Ook omdat dat is een accent dat je niet vuil uit. Je doet vuil Antwerps en West-Vlaams en zo, dat duurde vuil. Ja. Maar het echt Brussels dialect, dat is een beetje ontverdwijnen.
2: Ja, dat is zo aan het uitgaan. Ja, dat klopt. Ja, zeg, maar Dien, na De Slimste Mens gaan we jou binnenkort ook wel in een ander programma nog zien. Ook op Play. Chez Dien. Dat klinkt very chic. Wat gaat dat zijn?
3: Maar chic is niet een super frietkot. Dus het is een mockumentary over een frietkot. Donc de camera volgt ons. Het is een beetje de derde man. Ja. En waarom ook situaties mij in dat frietkot. Donc allemaal sketchjes over per exempel een Erik dat langskomt in het frietkot. Of een Ruben van Gucht. Enfin, zo mannen zeden. Ja. En dan gebeurt er van alles en nog wat.
2: Ja, dus, mockumentary, dat is een beetje zo de Office-vibes, hè?
3: Ja, een beetje like The Office. Ja, effectief. Dus je let ook in de camera bij persdijs in beeld. Dat is wel tof.
2: Ja. Oké, zalig. We gaan het samen ontdekken binnenkort op Play. Dien, ik vond het mega gezellig om u eens aan de lijn te hebben. En hopelijk zie ik u binnenkort nog eens in Knokken of zo, hè, wie weet.
3: Dat gewoon niet rap staan, zijn we.
2: Of in Brussel.
3: In Brussel. Ja. In Brussel.
2: Tada.

0: Oh, ik ben al een beetje bekomen. Alexandra, heb je het gehoord daarnet?
1: Tuurlijk heb ik het gehoord.
0: Er is een nieuwe naam genoemd die klopt. Die zit in de drie van nostalgie. Niels Albert is ontmaskerd.
1: Ja! En ik had dat deze week ook al eens even gedacht. Ik ken zijn stem niet zo goed, maar...
0: Ja. Ah, ik had die helemaal. Ik was helemaal niet in die richting aan het zoeken.
1: Nee?
0: Nee. Ook weer een figuur, ja. Heel bekend, hè?
1: Ja, en beetje nostalgisch ook.
0: Mm-hmm. Maar en Anneke Wouters ook, hè. Dus nog één naam te gaan. En die ja. 5000 euro ligt binnen handbereik. Hè.
1: Ik denk dat de mensen nu stilletjes aan zot aan het worden zijn.
0: Ja, ik ook.
1: In de app. En weet je wat zo frustrerend is? Onze producer hier, die weet dat dus. Hè. Maar man, ik kan
0: dat is de
1: ook.
0: Enige. En die lost dus niks. Hè.
1: Pokerface. Ja. Tot en met.
0: Vreselijk.
1: Wie weet wordt die derde stem nog geraden voor het weekend. Dat zou een ongelooflijke manier zijn natuurlijk om het weekend mee in te gaan met 5000 euro extra op je bankrekening. We zullen het zien wat vandaag gaat worden, hè. Wij blijven ook meezoeken.
0: Sowieso. Mag je wel niet meedoen, maar ja. Ik zoek
1: nee,
0: wel
1: ik
0: mee.
1: Ook niet, maar het is plezant.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Trouwens, Vero, fijn weekend.
0: Ja, voor jou ook, hè.
1: En wij gaan verder met The Edge of Heaven. Als dat Wem niet is, natuurlijk na het nieuws.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
7: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
8: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
8: Oh ja.
6: Met VeriSure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
9: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. VeriSure. Zoveel meer dan een alarm. VeriSure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
13: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
16: Zeg, schat.
17: Ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
16: Ook kapot?
17: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
16: Ja.
17: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed.

0: Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
1: Nee, nee, nee. 1 adres.
0: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Nostalgie.
3: Goedemorgen, het is 9:03. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En straks zitten de federale topministers opnieuw samen over natuurlijk de begroting.
4: Ja, maar eerst is er nog dat kernkabinet waar de ministers een stand van zaken bespreken, hoe het verder moet. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast en de deadline voor dat akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het federale parlement verwacht voor zijn State of the Union, zoals dat heet. Vandaag voeren de vakbonden trouwens actie tegen die begrotingsplannen van de federale regering. En dat veroorzaakt links en rechts hinders. Bij de lijn en MIVB bijvoorbeeld. Daar rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand of bevrouwd vandaag. En Brussels Airport schrapt 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen, die rijden wel normaal. En in Argentinië eist het Openbaar Ministerie in de zaak rond de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona gevangenisstraffen tot 12 jaar. Die stierf 5 jaar geleden, Maradona, aan een hartaanval. Hij was amper 60 jaar. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. Pleidooien zullen zo'n 2 weken duren en een uitspraak wordt later verwacht dan.
3: Ik ben benieuwd. Nochtans, Maradona heeft ook niet zo goed voor zichzelf gezorgd.
4: Dat is het minste wat je kan zeggen natuurlijk. Hè?
5: Nostalgie weer.
4: Af en toe een lijntje en een drankje.
3: Ja.
4: Goed, eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen. 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 14, 15 graden. Maandag dan bewolkt, maar droog en tot 17 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
5: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
6: Ik dacht aan Ann Wouters
7: en Niels Albers.
1: Oh,
7: ja.
1: Oh,
5: herken jij de laatste stem in de 3 van Nostalgie?
3: Wij zijn
5: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.
3: Nu is het dus echt spannend in die 3 van Nostalgie. Nog maar 1 stem die je moet raden. Ik ben echt heel benieuwd naar straks om 9:30. Ondertussen zingen we mee, want het is vrijdag. In excess, na Wham. Yeah.

0: maar dat je hier blijft. Dicht bij ons.
1: De Nostalgie. Meezing Vrijdag.
0: Ja, dat is het inderdaad. Op vrijdag zingen we samen het weekend tegemoet. Doen we met de allerbeste hits natuurlijk. En tussendoor is er ook nog die ene bekende stem die ons bezighoudt. Want daarnet gebeurde het gewoon. Een tweede stem werd geraden door Peter, de mannenstem, die zegt Nostalgie. Dat is Niels Albert en blijkbaar waren er nog luisteraars die dat dachten. Peter heeft het juist geraden. En dat nu sturen natuurlijk, dus het wordt echt wel heel spannend. Nog maar één stem en die 5000 euro is misschien binnen voor jou. Als je een idee hebt, stuur dan nu al, ik weet het, in de Nostalgie-app. Rond 9:30 gaan we opnieuw spelen. En de Weekend Vibes zitten nu natuurlijk ook al in de muziek. Daisy D van Technotronic komt onze 80s en 90s party mee op stel te zetten. Op 30 oktober. Zorg dat jij op tijd tickets scoort. Kan je doen via nostalgie.be of ook in onze app. Maar eerst Aretha Franklin. Respect. Het kost niks, maar het kan wel je hele wereld veranderen.

0: voor de dansvloer. De 80s en 90s dansvloer. In de Carré op 30 oktober. Onze party daar, zie dat je erbij bent, was vorig jaar zo'n fantastisch feestje. En Daisy D van Technotronic is ook een van de artiesten die daar live gaat optreden. Een half uurtje, daarin krijg jij misschien je mailbox nog niet weggewerkt op deze vrijdagvanmiddag. Pharrell Williams schreef op die tijd het nummer dat de best verkochte single van 2013 werd. Die speel ik ideaal om nog eens te horen op vrijdag. Eerst nog UB40.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
2: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
7: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
8: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
12: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
11: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
12: en het bed kopen.
13: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
14: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
15: Klaar voor de magie van eindjaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
14: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
15: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
13: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
17: 30 ideeën voor pastaschotels
16: in Libelle Lekker naar
17: de 5 beste beleggingen van het moment
16: in Trends of naar
17: Belgische politiek achter de schermen
16: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

muziek om richting het weekend te gaan hier bij Nostalgie. Zoals deze van Robin Thicke en Pharrell Williams. Ja, het wordt hier blijkbaar terug donker in Antwerpen. Het gaat weer flink regenen, denk ik. Voorzichtig als je onderweg bent. En hoe zit het met die derde bekende stemmen van de drie van Nostalgie? Want er zijn er nu twee geraden. Daar straks bij Sander en Veronique wist Peter dat Niels Albert die mannenstem is. Weet je de derde? Stuur dan nu Ik Weet Het in de app. Nostalgie. Na Simple Minds gaan we weer spelen.

0: Een mirakel zou ik het nu niet noemen. Eerder een schone cadeau om het weekend mee in te stappen als het zou gebeuren.
1: Wij
2: zijn
3: nostalgie.
0: Oei, oei, wat gebeurt er nu allemaal? Ja, kijk, een goeie morgen met Sandy.
4: Goedemorgen, dag Alexandra.
0: Ja, hoe gaat het met jou?
4: Goed, goed, spannend.
0: Goed, ja, er is er straks een tweede stem geraden, dus het is aan jou nu om er een derde uit te halen natuurlijk. Heb jij een theorie daarvoor?
4: Wel, ik zat voor Niels Albert geraden was op het spoor eigenlijk van de verraders. Ik had ook iemand uit de verraders voor de mannenstem, maar nu blijkt er al twee ex-sporters.
0: Ah ja, ja, oké.
4: Okay. Ja, die in de verraders gezeten hebben.
0: Ja,
4: dus
0: ja, ja.
4: Ik de seizoenen van de verraders eens gaan overlopen.
0: Ja?
4: En heb ik nog een ex-sportster gevonden die ja, ook in de verraders zat.
0: Dus okay.
4: Misschien is er een link.
0: Je mag het nu zeggen.
4: Ik ga voor Ann Wouters, Aagje van Wallichem en Niels Albert.
0: Oké. Okay. Ann Wouters, Aagje van Wallichem en Niels Albert. Ik ga het gewoon vragen aan de jury. Mag ze een rondje geven straks, Sandy?
5: Je hebt twee stemmen juist.
0: Het is een goede theorie die je had, vond ik. Maar ja, het is niet Aagje van Wallichem, dus wel Ann Wouters, wel Niels Albert. Maar goed geprobeerd, Sandy.
4: Niks aan te doen, oké. Okay,
0: niks
4: voor
0: aan te doen. Dan. Vrolijk het weekend in, ja, zou ik zeggen.
4: Oké, okay, zeker. Dankjewel, bedankt.
5: De drie van nostalgie.
0: Ja, onze computer die heeft er ook geen zin meer in, eventjes, denk ik, maar...
5: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro. We are
0: music. Ja, die flipt ook natuurlijk. Hè. Het is vrijdag voormiddag. Stevie Wonder zingt zo meteen over een part-time lover, maar eerst Jimmy Nail. Ain't no doubt.

0: Ik heb nog niet veel stilgestaan in de studio deze vrijdagvoormiddag. Komt door de muziek natuurlijk. Jimmy Nail hoorde je. En zometeen de artiest die 2 concerten gaat geven in november in Londen. 1 is al uitverkocht. Stevie Wonder en daarna TLC. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
6: Krevel. Leef beter.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief?
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf.
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja.
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk.
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
11: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
13: Ook in mij?
12: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Hits at Work. Alexandra Potvin.

grote 90s R&B hit van TLC op Meezing Vrijdag. En over meezingen gesproken, vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2027 staan de toppers weer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Je moet dat echt eens meemaken. Ik ga volgend jaar zeker terug met vrienden, waar deze ook weer alles gaat geven. Dat is meezingen met 65.000 man. Een groter koor bestaat er niet. Jeroen van der Boom.

0: En soms luisterde er ook Queens van buiten Europa. Dat lees ik dan in de Nostalgie-app. Overal wordt het geluisterd. Naar de beste muziek.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Op vrijdag misstaan boybands. Zeker en vast niet. Dus 5 komt eraan naar het nieuws van 10 uur.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
10: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
14: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
21: Zeg Chantal, wat is dat?
22: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
21: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
21: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
22: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
21: Ah ja.
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
23: Kurkfabriek van Avermaat.
24: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
25: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
26: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Het is 3:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met het assiseproces over de dood van Peuter Dien.
27: En dat is in Gent. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. Twee verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy, waar het jongetje van 4 geregeld verbleef.

0: hun huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. De voorzitter van het Assizehof ondervraagt hen vandaag onder meer over wat ze nu precies deden met de peuter Dien. Deze namiddag komen dan de eerste getuigen hun verhaal vertellen. Er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de zogenaamde knapste koppen. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij vaak dure en persoonlijke kankertherapieën. En in Frankrijk wil de onderwijsminister meer dan 3000 extra leerkrachten in de scholen laten invallen om het lerarentekort op te lossen. Schooldirecties kunnen ook zelf nieuwe docenten aanwerven. De meesten moeten al volgende week kunnen lesgeven. Franse media noemen het noodplan van de regering een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk protesteren leerlingen, ouders, directies en vakbonden al meer dan een week tegen het lerarentekort daar in Frankrijk en de slechte staat van heel wat schoolgebouwen.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag droger, met opklaringen zelfs, 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking, weekend maximaal rond 15 graden. Eens kijken naar maandag, dan krijgen we bewolkt weer, maar droog en 17 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Er vallen niet alleen veel buien, maar ook veel bladeren plots, hè?
0: Ja, ik zag het vanmorgen ook op de E17 zelfs.
2: Echt?
0: Dat, ja, van die bossen daar in Waasmunster, dat lag daar vol bladen. Het is altijd een beetje gevaarlijk.
2: Ben jij een man van de bladblazer?
0: Nee, helemaal niet.
2: Geen bladblazer. Nee. Maar het zou toch kunnen, Bart?
0: Ja, ja, maar nee, ik heb het niet zo voor dat ding.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Ann Wouters
4: en Niels Albert.
2: Wat?
4: Ja.
1: Herken jij de laatste stem in de drie van nostalgie?
5: Wij zijn
1: nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Wanneer kunnen we nog eens naar de cinema voor James Bond? Dit kwam uit een van die fantastische films. License to Kill van Gladys Knight. Ja, het is vrijdag 9 oktober bij Nostalgie. Merk je niks van de donkerte buiten. We hebben de beste muziek om richting weekend te gaan. Met nu Alvaro Soler. Bij hem klinkt liefdesverdriet alsof je er eigenlijk een cocktail bij moet bestellen of zo. Zo vrolijk. Hier is.

0: Dat van vandaag, dat verstoppen we in de onderste schuif. The Weather With You van Crowded House. En het weekend komt met elke hit wat dichterbij. Op vrijdag zingen we ook nog luider mee. Dat weet je ondertussen al als je bij ons clubje zit. Meezing vrijdag met Kiss zo dadelijk. Volgende maand spelen die twee shows in Las Vegas. Kiss Unmasked. Kiss is dus nog niet met pensioen, maar in schminkdozen blijkbaar wel. Je hoort ze naast Spandau Ballet.
1: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsof.
5: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
9: Oh, een eekhoorn.
8: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
8: Of maak van je koffiezet...
9: Voilà, uw koffie.
8: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
8: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina, ja aan je dromen.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hoera, ze zijn er weer.
15: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
14: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
17: Lenen bij Leemans.
18: Maar Suzie, parket, dat moeten zagen met een cirkelzaag.
19: Maar jij toch een goeie zaag?
18: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
19: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
18: Maar Suzie toch?
20: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
22: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
23: Stel, ik wil leren traden.
24: Ja?
23: Hoe begin ik daar dan aan?
24: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
23: En hoe leer ik het in de praktijk?
24: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
23: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
24: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
23: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
24: Kijk op belgiantradingacademy.be.
23: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
25: Het is Meezing Vrijdag.

0: Ik kom naar u toe, hè, want net zoals Kiss ga ik u ook een kus komen geven.
1: Ah, dat zie ik natuurlijk. Die hoor je straks in het Meezing Café. Oh, ik ben al gepakt. Ik wacht op zijn zoen. Twee stemmen van de drie van Nostalgie werden geraden. Peter wist dat Niels Albert de mannenstem is die Nostalgie zegt. Dus ja, we hebben er nog één te gaan. Als je die derde stem ook denkt te herkennen, stuur dan vooral nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Misschien mag jij zo meteen je kans wagen rond 22:30. Céline Dion, die even haar tekst vergat en ook nog uitschoof op het podium. Ah, het kan iedereen overkomen, hè? Ook de beste. Het is duidelijk, ze heeft er alleen nog maar haar fans meer mee ingepakt. Hier is ze nog eens met My Heart Will Go On.

0: Even donker buiten als tijdens die vreselijke nacht van de Titanic. Toch bijna. Céline Dion.
1: De drie van nostalgie.
0: Basketballegende Ann Wouters is herkend. Ex-veldrijder Niels Albert ook. Vanochtend door Peter. Maar die andere stem die geeft zich nog niet gewonnen. Goedemorgen, Steven uit Wondelgem.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij de puzzel al compleet, Steven? Heb je op de website ook alle namen gecheckt? Want ja, er zijn nu twee namen juist, dus dat zou wel heel, heel spijtig zijn als je nu een naam zou zeggen die al gezegd is, hè?
2: Ja, dat zal niet gebeuren, maar alles is netjes genoteerd geweest, dus ik hoop, ja. Het is een gok, hè. Laten we hopen, hè.
0: Ja, het is een gok voor iedereen natuurlijk. En soms is het ook de juiste gok, zoals we nu al twee keer hebben gehad. Oké, nog één keer de oren spitsen.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Ann Wouters, dat is de eerste naam. Niels Albert, die zegt nostalgie. Maar wie zit daartussen? Dat wil ik nu heel graag van jou te weten komen. Zeg maar.
2: Ann Wouters.
0: Ja?
2: Sabine Appelmans. En Niels Albert.
0: Oké, jij gaat dus echt voor drie ex-topsporters.
2: Ja.
0: We zitten in die regionen. Ann Wouters, Sabine Appelmans en Niels Albert. Ik vraag het aan de jury of die derde stem nu ook juist is.
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Oh, ik had echt zo'n momentje van, ja, dat gaat ook juist zijn, hè, maar ik keek in de ogen van onze jury en ik dacht, het gaat weer juist zijn, hè, maar het was niet. Spijtig, Steven, maar goed geprobeerd. Maak er vooral een heel fijn weekend van, hè.
2: Voor jullie ook.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Welkom bij de Club van Nostalgie.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En dan nu weer even alles loslaten en verder zingen richting weekend. Met straks Rides at Threads en nu flirten op muziek. Casey vraagt om liefde. Ik vraag gewoon dat jij even meezingt met een paar na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

0: onthouden nu, want je zit echt heel dicht bij die 5000 euro. Nog maar één stem ben je ervan verwijderd, want twee zijn al bekend. Misschien gaan ze de deur uit in het volgende uur. In Generation 80s en 90s trekken we de deur achter ons dicht na een lange werkdag. Goh, dat kan zo goed doen. Richting 5 of mega dancing. Uitgaan, dat is het thema van vandaag. En wie die feestvarkens zijn, dat hoor je na ABBA en Right Said Fred.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is lusje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
10: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
10: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
19: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
4: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
14: Hits at Work, Alexandra Potvin.
20: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Generation 80s and 90s.
1: En Marcia en ik zitten in Generation 80s en 90s vandaag. De bloemetjes buiten straks, heeft zij er twee voor jou. Uitgaan is ons thema. In de 80s waren het vuiven en discotheken, maar ook studentencafés. In de 90s dan weer meer megadiscotheken, houseparties en raves. En gelukkig ook soms gewoon op café gaan, want dat kan ook heel plezant zijn. Clouseau maakte in 1992 de plannen al bekend. Vanavond ga ik uit. Het is een top 10 hit geworden bij ons. Zo'n titel die je 's ochtends heel enthousiast uitschreeuwt. Nu dan toch, hè. En 's avonds moet verdedigen tegen je zetel. Eerst naar de jaren 80. DeBarge haalde eigenlijk inspiratie uit de feestfeer die er was geweest in All Night Long van Lionel Richie. Rhythm of the Night. Dat is dus twee keer uitgaan met Generation 80s en 90s. Hoe doe jij dat trouwens als je vandaag nog eens een stapje in de wereld zet? Waar ga je dan naartoe?

0: Strax bij Nostalgie.
1: Culture Club staat ook klaar, maar de Dinky Toys. We zetten deze amazing vrijdag verder na het nieuws van 11 uur.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
7: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
10: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
9: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis

0: Puzzle Pocket. Wij zijn Libelle.
1: Oh, dokter.
2: Het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het al?
2: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee. Tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
5: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1 voor 11. Het nieuws met Bart van Langehoven. En het proces tegen de besparingen van onze regeringen, daar begin je mee?
6: Ja, inderdaad. Een 100-tal jongeren kwamen in Brussel samen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Ze probeerden onder meer de straten te blokkeren. Ze zijn ook in het zwart gekleed en gooien met houtbalken, glazen flessen en vuilnisbakken naar de politie. Die voerden al 2 charges uit en zetten ook het traangas in. Dat wordt dan nog een grimmige sfeer helaas in Brussel. En op dit moment vertrekt ook de betoging van de socialistische vakbond daar. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Christelijke vakbond dan, die verzamelde weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. Dan naar het assiseproces over de dood van Peuter Dien, in Gent is dat. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. De 2 verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Waar het jongetje van 4 geregeld verbleef in een huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is dat. De voorzitter van dat assisehof ondervraagt hen vandaag. Onder meer over wat ze nu precies deden met Peuter Dien. En deze namiddag komen dan de eerste getuigen een verhaal vertellen. En er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de knapste koppen, zoals dat heet. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij die vaak dure en persoonlijke kankertherapieën.
7: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag droger met opklaringen, 14 tot 18 graden. Vanavond dan gaat het opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt dan eerst de zon, daarna meer bewolking. En weekend maximaal rond 15 graden. Maandag is het bewolkt maar droog en tot 17 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
8: Ik dacht aan Anne Wouters
9: en Niels Albert.
2: Oh, ja. Oh,
7: herken jij de laatste stem in de 3 van Nostalgie?
0: Wij zijn
10: Nostalgie.
7: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Dat werd in 1982 die eerste grote hit voor Culture Club. Vanochtend was het weer gezellig hier bij Nostalgie en ook spannend. Comedian Robbe was er om de Actua weer onder de loep te nemen, zoals elke vrijdag. En je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Er werd een tweede stem geraden van de drie van Nostalgie. Dat is Niels Albert. Dat filmpje kan je ook zien op onze Instagram, Nostalgie België. Maar tussen al die gezelligheid door had Veronique ook nog wel iets te zeggen. Want volgende week gaat ze heel even naar Parijs. Dat betekent dat volgende week dinsdag ze er niet is om samen met jou op te staan. Maar dat wil niet zeggen dat Sander er alleen voor staat.
1: Maar Sander, het is geregeld.
2: Ah, het is geregeld.
1: Je gaat het niet alleen moeten doen, geen bang. Er is iemand die is aan het luisteren, blijkbaar.
3: Hé, hey Verootje, wat hoor ik? Volgende week dinsdag kun jij er niet zijn bij Nostalgie. Dus ik dacht, als dat oké is voor u en voor Sander, mag ik eens langskomen in uw plaats? En dat Sander en ik het dan eens met ons twee proberen? Oei. Ik klink opeens weer alsof ik 20 jaar ben.
2: Ik ga het een keer met James Cook proberen. Ja, dat vind ik wel gezellig.
0: Dat gaat vonken geven. Volgende week dinsdag dus voor één keer sta op met Veronique de Kok, maar met James en met Sander. Dat gaat supergezellig worden. En natuurlijk hoor je dan ook de beste muziek. Zoals nu, Marillion, La Claude François.

0: samen richting het weekend. En soms is dat heel uitgelaten, soms ook iets emotioneler, zoals nu. Met Marillion. Maar we gaan lekker verder, misschien ook op weg naar de ontmaskering van de derde stem van de drie van Nostalgie. Want we kennen er nu al twee. Het is echt zo spannend nu. Maar verder met de beste muziek. Robbie Williams die is nog altijd aan het toeren. We zagen hem hier nog op Linkeroever begin van de zomer. Afgelopen week nog in Buenos Aires. En hij gaat nog richting Mexico, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. Ik hoop dan voor hem dat hij met kerst zeker toch weer terug thuis is. En Jennifer Lopez, die weet al precies waar ze zin in heeft. Hetzelfde als wij allemaal, hè.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Doe, doe, doe. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Nee, ja, dat lukt niet.
1: Etias. Doe, doe, doe, doe. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
9: Het is Meezing Vrijdag.
10: Meezing Vrijdag.

0: houdt ons op de hoogte via zijn socials waar hij nog overal speelt. Robbie Williams, deze week nog in Buenos Aires, had mooie foto's gepost.
1: De drie van nostalgie.
0: Het zijn maar drie woorden en het zijn ook drie bekende stemmen en 5000 euro als ze alle drie juist geraden zijn. Anne Wouters hebben we al ontmaskerd. Niels Albert ook vanochtend, dankzij luisteraar Peter. Er is dus nog één bekende stem te gaan. Dag Ruud uit Leden.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is de dag voor jou begonnen?
2: Spannend, niet dat ik mag raden.
0: Ja, ongetwijfeld. Heb je ook al overlegd met andere mensen of blijf jij gewoon bij jou gedacht?
2: Blijf gewoon bij mij gedacht.
0: Dat is vaak het verstandigst, denk ik. Hè? En wat zou je ermee doen als je die 5000 euro zou winnen?
2: We zijn met verbouwingswerken bezig en de gevel is het volgende dat moet gedaan worden. Dus het zou wel van pas komen.
0: Schone gevel, mooie voordeur, ook altijd belangrijk. Ja. Ik hoop het voor jou, we gaan luisteren.
3: Wij zijn
4: nostalgie.
0: Oké, dus je hebt er al twee die bekend zijn, die ga je nu vermelden uiteraard. Maar wie zet je daar tussen? Wie zet je tussen Anne Wouters en Niels Albert?
2: Julie van Loo.
0: Oké, dus je gaat voor Anne Wouters, voor Julie van Loo, ook een hele bekende basketster bij de Belgian Cats. En Niels Albert.
2: Inderdaad.
0: Goh, jury, wordt dit het lijstje van 5000 euro? Hoeveel namen zijn juist?
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: We zijn er nog niet, Ruud. Sorry, we zijn er nog niet. Het is niet Julie van Loo. Maar in ieder geval, die wordt erbij gezet hè, op nostalgie.be op onze website. Ja, je bent teleurgesteld, ik hoor het.
2: Ja,
0: ja natuurlijk. Maar, ja. Als er al twee juist zijn, ben je er heel dichtbij. Hè. Maar ja, gewoon blijven proberen. Hè.
2: Ja.
0: En vooral genieten van het weekend dat eraan komt.
2: Ja, dat is niet.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: Oeh, dat is inderdaad heel veel geld, dus ik snap de teleurstelling als het niet gelukt is. Straks Oasis met Wonderwall en dit zijn Kylie Minogue en Jason Donovan.

0: kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
0: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Krevel.
8: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
0: Krevel. Leef beter.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
0: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Zeg, schat.
12: Ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot.
12: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
12: Nee. 1 adres.
11: Oh.
0: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Hits at Work. Alexandra Potvin.

We zitten al bijna aan de lunch op deze brand new day. De Wistars en Diana Ross en Michael Jackson natuurlijk, die hoort je. Hebben we ook het Amazing Café, Ton en Sieg. Dat zijn elke vrijdagnamiddag onze officiële ceremoniemeesters om het weekend mee te starten. Ondertussen neem ik je verder mee met de beste muziek. Reggie en Jake Reese en OT na Billy Joel.

Liefdevol muziek heeft zoveel hits voortgebracht. Onder meer deze van Reggie J. Grease. Tegenwoordig gewoon Jaap Reesema. En OT, dat is Olivia Trappeniers. Voilà. Kom wat dichterbij. Je kan niet dicht genoeg bij je radio zijn. Natuurlijk om nog verder mee te zoeken naar die derde stem van de drie van Nostalgie straks bij Marcia. En uiteraard voor de beste muziek richting weekend. Ik heb nog Paul Simon. A man

0: straks bij Nostalgie.
1: En zo is het alweer vrijdag, zie je. Lekker meezingen samen met Eternal en BB Winans. Komt er zo aan.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket, Impermo.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
9: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
10: Wat blief?
9: Bij Gamma krijgen we
11: 25% korting op alle verf.
9: Oh, je weet het al.
10: Ja, ja.
9: Oh, en wat gaan we doen dan?
10: Schilderen natuurlijk.
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
12: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
14: Nee, nee, geen maar.
15: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Reinaerts Aluminium.
18: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
19: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
20: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de sfeer in Brussel wordt grimmiger.
2: Ja, helaas, aan het Centraal Station zijn zware rellen uitgebroken.

0: honderdtal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen. Die mengden zich in de nationale vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen, vuilnisbakken naar de politie. Die zetten daarop traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houdt op dit moment een vreedzame betoging tegen besparingen van de federale regering De Wever. Ze roepen iedereen op om kalm te blijven, maar dat lukt dus voorlopig niet. Als je nog diesel moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want je betaalt vanaf morgen weer 10 cent extra per liter. De maximumprijs van diesel stijgt zo tot 2,50 euro per liter. Dat is op één na hoogste prijs ooit. Ook de stookolie wordt fors duurder. Er komt 8 cent bij voor grote bestellingen vanaf 2000 liter dus, tot maximaal 1,60 euro per liter. Ook dat is bijna een record. Komt natuurlijk nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Die Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag droger met opklaringen. Maar waar zijn die opklaringen? 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog en 17 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: En terwijl we zoeken naar die opklaringen, breken we nog verder ons hoofd over dit?
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Anne Wouters
4: en Niels Albert.
2: Oh, wat?
4: Ja.
2: Oh,
1: herken jij de laatste stem in de drie van Nostalgie?
2: Wij zijn
1: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Barodi. En je mag je luidste wo-ho-ho's ook al bij elkaar gaan zoeken zometeen. Je gaat ze nodig hebben bij Wax. En Eternal krijg je ook al zoals beloofd. I wanna be the only one. Smakelijk trouwens.

Bridge to Your Heart van Wax. Ondertussen zie ik dat de spirit goed zit bij Anthony in de app. Klaar om samen met Nostalgie weer af te tellen naar het weekend, stuurt hij daar. Ja, Anthony, als het middag wordt, dan kan je echt wel beginnen dromen, stilletjes aan. Hè. Al gaan we toch ons hoofd er nog goed moeten bijhouden vandaag, want ik zou het zo super vinden als we toch ook nog die derde stem ontmaskerd kunnen krijgen van de drie van Nostalgie. Als jij denkt dat je buikgevoel correct zit en je graag eens meeraadt, stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Ik beloof je 5000 euro als je ze alle drie juist hebt. We gaan weer spelen over een minuutje of 20 zoiets. En tussendoor maken we een feest van die Amazing Vrijdag.

0: Shane Murphy naar Spiegeljurk. Moloko. Beetje 90s nostalgie hier. Sing it back. En dan drop ik jou zo meteen in een wereld vol vetkuiven en leren vestjes, rock'n'roll en milkshakes. En af en toe ook een beetje foefelen tijdens de film in de drive-in. 2 minuutjes.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
4: Lekker! Echt! Lekker!
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
11: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het oven. Nee, dat is te lang.
10: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
12: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

Clay Kershaw, tussen de grootste hits at work. Ondertussen zijn we sinds vanmorgen al twee stemmen ver in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Basketlegende Ann Wouters wisten we al. En vanmorgen kwam daar dankzij luisteraar Peter voormalig veldrijder Niels Albert nog eens bij. Die twee hebben we dus al, we zijn goed bezig. Maar wie is die laatste bekende Vlaming dan nog? Eén naam heb ik nog nodig om jou die 5000 euro te kunnen schenken. We gaan zo spelen. Stuur Ik Weet Het in de Nostalgie-app.

0: Nostalgie.
1: We zijn al twee stemmen ver in onze zoektocht naar de drie van Nostalgie. Basketlegende Ann Wouters en voormalig veldrijder Niels Albert, die hebben we al, dat is al in orde. Maar dus die laatste stem, die hebben we nog nodig. We zijn er bijna, nu wordt het interessant. Aan Piet uit de Oudenburg om zijn idee op tafel te gooien deze keer. Goedemiddag Piet.
2: Goedemiddag Marcia.
1: Waar zou jij jezelf een dik plezier mee doen, mocht jij zo meteen 5000 euro winnen?
2: Oh, ik zou hele leuke dingen doen met mijn gezin. Samen met de kindjes misschien een keer naar een pretpark gaan of zo.
1: Oh, amai. Misschien ineens een keer of vijf naar een pretpark gaan. Met dat budget lukt dat wel, denk ik, hè Piet?
2: Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad.
1: Ik hoop met je mee. Die laatste juiste naam er nog bij zetten en dan is het voor jou in de pocket. We gaan eens luisteren, nog eens voor de vorm, naar die drie stemmen.
3: Wij
4: zijn
0: Nostalgie.
1: Let's go, Piet. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: De eerste stem was van Ann Wouters, dat wisten we al.
1: Mm-hmm.
2: Op twee denk ik Kirsten Flipkens, ons voormalig tennistalent.
1: Mm-hmm.
2: En de derde stem was van Niels Albert.
1: Uiteraard, die wisten we ook al, Niels Albert. Maar jij blijft dus in sportieve lijn, denk je, Piet.
2: Ja, dat klopt inderdaad, omdat ze ook graag luistert naar jaren 80, 90 muziek, net zoals ik.
1: Oké, jij hebt er echt wel onderzoek naar gedaan, Piet.
2: Ja,
1: goed.
2: Toch wel. Ja.
1: Dan gaan we deze drie stemmen meteen eens voorleggen aan onze jury. Wat is het verdict voor deze drie namen?
0: Je hebt twee stemmen juist.
1: Oh,
2: dat is spijtig. Ja.
1: Dat is inderdaad heel spijtig, Piet, want ik vond het wel een heel doordacht argument van jou. Een goede poging wel, Piet.
2: Ja hoor, geen probleem, niks aan te doen.
1: Merci om mee te denken en welkom vooral in de Nostalgieclub. En een fijne vrijdag al voor jou.
2: Ook zoveel, dank wel. Ook voor jullie, bedankt.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: Dat mooi geweest, hè? Kirsten Flipkens als derde naam, maar het mag niet zijn. We denken verder na over de drie van Nostalgie. En voor nu een lekker duetje van Rod Stewart en Tina Turner. It Takes

0: It Takes Two, Me and You. Om lekker te genieten van al die goede tunes onderweg naar dat weekend. Rod Stewart en Tina Turner heb je bij deze ook alweer gehad. En dan straks een volgende wereldhit. Meestal worden die opgenomen in een peperdure studio, die hits. Met een hele crew of een gerenommeerd producer die alles in goede banen leidt. Maar straks ga je toch een uitzondering op de regel horen. Een hit die bijna in armoede in elkaar is gezet geweest. Het is voor na Paul Abdul.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
8: Kop. Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
11: Ook in mij?
10: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
14: Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
17: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
16: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
17: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
18: Stel, ik wil leren traden.
19: Ja?
18: Hoe begin ik daar dan aan?
19: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
18: En hoe leer ik het in de praktijk?
19: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
18: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
19: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
18: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
19: Kijk op belgiantradingacademy.be.
18: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
20: Hits at Work.
21: Marcia Borodi.

Dit was echt wel de song van de laatste kans voor Annie en Dave. We zaten echt wel financieel aan de grond toen. Hè. Na jarenlang tevergeefs werken aan die grote doorbraak. Zelfs aan eten geraken was moeilijk voor hen op dat punt. Ze hebben uiteindelijk die grote doorbraak van in elkaar gezet op een mini-zolderkamertje boven een houthandel ergens in Noord-Londen. Ze hebben dat gedaan met tweedehands opnamemateriaal waar ze een lening voor moesten nemen bij de bank. Maar kijk wat een wereld dit het uiteindelijk geworden is. Sweet Dreams. Toch ook maar weer het bewijs dat een moeilijke of een heel onzekere start nog altijd het begin kan zijn van iets moois. Only the strong survive, zou Billy Paul daarover zeggen, toch? Volgende knaller.

0: voorlaten. Dat is een dance, little sister.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be. Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
5: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
3: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
5: Oh, dat moet ik hebben.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
6: Enagreen.
3: Energierebellie.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
8: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
7: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dats24.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Waar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Minder. En meer.
14: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
18: Maar alleen nee, mama.
16: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
20: 30 ideeën voor pastaschotels
19: in Libelle Lekker naar
20: de 5 beste beleggingen van het moment
19: in Trends of naar
20: Belgische politiek achter de schermen
19: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
21: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
22: Dorso. Ergonomisch slapen.
23: Nostalgie. En zo is het 2 voor 1. Nieuwsupdate met Vrouwtje Kaljong. En jij begint, vrouwtje, met de rellen in Brussel.
24: Ja, aan het Centraal Station hebben een honderdtal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen zich gemengd in de Nationale Vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen en vuilnisbakken naar de politie. En die zetten daarop traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden op dit moment een vreedzame betoging tegen de besparingen van de federale regering. Ze roepen iedereen op om het kalm te houden, maar dat lukt voorlopig niet. Na de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn 3 verdachten vrijgelaten. Het gaat om mannen van 18, 20 en 21 jaar. Ze waren gevlucht uit het pand waar de schoten werden gelost. Voorlopig is niet duidelijk of ze effectief betrokken zijn bij de feiten. Er zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. Een ander slachtoffer is er niet meer ernstig aan toe. En ook de slachtoffers zijn nog verdacht, zegt de politie. Die onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina.
25: Het weer met Erwin Franks.
26: Op veel zon hoeven we vanmiddag niet te rekenen. De meeste kans op een zonnestraal is voor de kust. Daar wordt het ook het warmst tot 19 graden. Elders is het meestal grijs met kans op wat lichte regen of motregen. Vanavond en vannacht ontstaan meer en felle buien. Het weekend brengt ons redelijk veel wind. Vooral op zaterdag valt er ook af en toe wat regen. Geen grote hoeveelheden. Zondag blijft het meestal droog. Maar het is wel aan de frisse kant bij 14 tot 15 graden.
27: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
28: Ik dacht aan Ann Wouters
29: en Niels Albers.

0: Oh my god!
1: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
4: Marcia Borodi.

Hi van Lighthouse Family. Het is de grootste hits at work. En op vrijdag zijn ze nog net dat tikkeltje mee zingbaarder hier bij Nostalgie. Zelfs als er een kleine taalbarrière tussen zitten. Al hoef je geen vloeiend Duits te kunnen, denk ik, om uit te voelen hoeveel vreugde en verbondenheid er eigenlijk wel zit in deze topper van Marianne Rosenberg bijvoorbeeld. Over elkaar echt begrijpen en dezelfde dingen voelen ook. En jezelf herkennen in die ene persoon. Ich bin wie du. Ha.

0: eerste flipjes is ook al uitgesloten. Klein uurtje geleden zoiets. Dus we gaan zo weer verder zoeken. Anne Wouters en Niels Albert weten we ondertussen al. Maar wie is die laatste stem die zich momenteel nog verschuilt in de drie van Nostalgie? Vergeet trouwens zeker niet te kijken op onze website nostalgie.be, want daar staan alle namen die tot nu toe al genoemd zijn. Als jouw idee daar nog niet tussen staat, dan zou het misschien wel eens prijs kunnen zijn. Stuur nog snel, ik weet het, doe het in de app. En dan mag jij over dikke 10 minuten misschien wel proberen voor die 5000 euro.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
2: Dat is interessant.
1: En dit is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
3: Dorso, ergonomisch slapen. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Krevel.
7: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
6: Krevel. Leef beter.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat.
9: Ja?
10: Die badkamer, daar is een lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Leden bij Leemans.
15: Maar Suzy, parket, dat moet je zagen met een cirkelzaag.
16: Maar jij hebt toch een goede zaag?
15: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit. Hè?
16: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
15: Maar Suzy toch?
17: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Zeg schat,
9: ja?
19: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
19: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
19: Ook kapot?
9: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
19: Ja.
9: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
19: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
19: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.

0: Drie bekende Vlamingen die samen Wij Zijn Nostalgie uitspreken. Daar gaat het ondertussen al de hele week over hier bij ons.
1: De drie van Nostalgie.
0: We zijn ondertussen al een eindje ver, toch wel, in onze zoektocht. Achter de Wij zit Belgian Cats-icoon Anne Wouters. En de nostalgie werd ingesproken door Niels Albert. Knap werk al tot nu toe, dat weten we dus al. Maar voorlopig is er nog één stem die nog altijd een raadsel blijft. Deze keer mag Hilde uit Sint-Katelijne-Waver proberen. Dag Hilde.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij alleen aan het nadenken geweest de voorbije dagen of is team effort daar bij jou?
2: Mijn vriend heeft mee nagedacht.
0: Ah, oké. Okay. En is dat een beetje gelukt? Waren jullie meteen op hetzelfde spoor of is daar toch een beetje discussie over geweest?
2: Geen discussie. Ik geloof hem in zijn woord, dus dan gaan we daarvoor.
0: Oké, okay, goed. Drie juiste namen wil ik graag horen zo meteen van jou, Hilde. En dan win je 5000 euro. We gaan nog eens luisteren naar de stemmen waar het om draait.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
0: Ik luister, Hilde. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Anne Wouters, Nina Derwaal en Niels Albert.
0: Oké, okay, dus jij gooit naast Anne en Niels ook nog eens een straffe gymnaste mee in de mix met Nina Derwaal.
2: Ja, ja, uiteraard.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: We gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Hilde, zitten er tussen deze drie namen juiste exemplaren tussen?
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Oh, Hilde.
2: Jammer.
0: Oh, ik vond het nogthans wel een goede gok. Het had wel gekund eigenlijk, Nina Derwaal, maar toch net niet goed genoeg om de drie namen te ontmaskeren. Dus we gaan Nina mee in onze lijst zetten op nostalgie.be. Hoe ziet jouw vrijdag er voor de rest nog uit, hè? Hilde, wat ga je nog doen?
2: Wel, ik ben hier op het moment in de beste wijnbar van Duffel. Dus we gaan daar nog van een wijntje genieten.
0: Je hebt groot gelijk, zo onderweg naar het weekend. Een lekker slokje. Ik zou zeggen, school en maak er een topvrijdag van daar.
2: Oké, dankjewel.
0: Welkom in de club, bye-bye.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: En dat volgende spelmoment gaat er alweer snel genoeg zijn, hoor. Rond 2:30 gaat dat zijn. En zometeen ga jij en ik voluit genieten van de beste boyband aller tijden. Allee, in mijn ogen dan toch, hè. We gaan het zo zien of we daar een beetje in overeenkomen. Zometeen aan deze Baltimore, Tarzan Boy.

0: Sophie is 100% akkoord in de app. Beste boyband aller tijden, Backstreet Boys. En quit playing games. Nostalgie. Oh, Alexandra zei het zo leuk vanmorgen. We gaan eens goed de bloemetjes buiten zetten vandaag. Hier in Hits at Work. Uitgaan en samen dansen en plezier maken. Dat is wat we gaan doen in Generation 80s en 90s zometeen. Twee hits die gegarandeerd een feestje gaan maken van jouw laatste loodjes op het werk. Is voor na Shakira en Blondie. Krijg je ook nog van mij.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is lusje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
9: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
8: I love the witloof van de Lunch Garden.
10: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
11: Wat blief?
10: Bij Gamma krijgen we
12: 25% korting op alle verf?
10: Oh, je weet het al.
11: Ja, ja.
10: Oh, en wat gaan we doen dan?
11: Schilderen natuurlijk.
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
10: Nee, nee, zeker niet.
13: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Oh, dokter,
18: het gaat niet meer.
19: Oei, en hoe lang speelt het dan?
18: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
19: Oh, klassiek geval.
18: Is het nog te redden?
19: Nee, tijd voor iets nieuws.
18: En waar vind ik dat?
19: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
18: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
19: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
18: Gratis?
19: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei. Dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
24: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
25: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
24: Echt?
25: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
24: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
25: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
24: Maar ja, dan moet jij toch...
25: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
24: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
26: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
27: Hits at Work.
28: Marcia Barodi.

0: Generation 80s en 90s.
1: Twee topdecennia, twee hits. En één thema die de mooiste, meest nostalgische periode van ons leven verbindt. Vandaag is dat thema uitgaan. En ik heb al veel wilde en plezante verhalen gelezen, hoor, in de Nostalgie-app over uitgaan in de 80s en 90s. Van op café gaan tot vuiven, tot ja, die megadiscotheken in de jaren 90. Dus waarom niet nog eens teruggaan naar twee songs die ons terugvliegen naar die mooie tijd? En wie beter dan de Benga Boys om jou een lift te geven naar dat dik verdiende weekend? Jij scoort hier zometeen een ritje op de leukste feestbus van de 90s. Ik zie hem nog zo voor mij trouwens, die kleurrijke oude Chevrolet-bus. Met kapotte remmen blijkbaar. We mogen van geluk spreken dat er geen ongelukken gebeurd zijn bij die clipshoot. Maar dat is voor zometeen. Eerst uitgaan in de 80s met Men Without Hats. Al kwamen daar bij frontman Ivan regelmatig problemen van. Want hij is toch een paar keer buiten gezet geweest in zijn favoriete club. Omdat hij iets wildere, brutere dansstijlen had. En dat zat hem zo hoog dat hij er gewoon een wereldhit over schreef. Over vrij kunnen dansen op je eigen manier zoals jij wilt. Zonder dat iemand je oplegt hoe het moet. The Safety Dance.

0: Hè.
1: Straks, straks bij Nostalgie.
0: Prince is onderweg. Dat wordt genieten.
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
1: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? If you wanna be my lover. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Mannekes! Bompie! Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
9: Wat blief!
8: Bij Gamma krijgen we
10: 25% korting op alle verf?
8: Oh, je weet het al.
9: Ja, ja!
8: Oh, en wat gaan we doen dan?
9: Schilderen natuurlijk!
10: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
8: Nee, nee, zeker niet.
11: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Bij CPariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Pridicy deals op icpariexcel.be of bij je icpariExcel.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
14: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
13: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
15: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
19: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
18: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
19: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
18: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
19: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
21: Energreen. Energie-rebellie.
0: Nostalgie. Het is 1 voor 2. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljong. Er blijft onrustig in Brussel, Fraukje.
1: Ja, Nostalgie weer.
22: Ja, ik ga verder met het nieuws. De rellen breiden zich verder uit over verschillende delen van de stad. Na de incidenten in de omgeving van het Centraal Station verplaatsen een 100-tal gemaskerde jongeren zich richting Brussel-Zuid. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie en ze staken ook weer steps in brand. De politie grijpt in met waterkanonnen en traangas om de menigte uiteen te drijven. De vakbondsbetooging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien heeft geslagen en zijn woede op hem afreageerde omdat hij ruzie had met zijn toenmalige vriendin. Dave de Kok nam Dien mee naar Zeeland en dumpte daar uiteindelijk zijn lichaam. Hij bekende al dat de dood, maar ontkent dat hij de jongen heeft ontvoerd. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En tennis, Alexander Bloks ligt uit het toernooi van Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde tegen

0: Een Fransman in 3 sets. Bloks liet nochtans 2 matchballen liggen. Hij mist zo de kans op een nieuw topduel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev.
1: En dan nu het weer er nog even. Dus.
0: Ja, inderdaad. Het is echt herfstweer met veel wind en regen met maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Anne Wouters
4: en Niels Albert.
2: Herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
5: Wij zijn
6: Nostalgie.
2: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
7: Marcia Borodi.

0: Gianna Nannini met die heerlijk heese stem. Imaski in een vrijdagmiddag met toch meer en meer zekerheid zie ik in de Nostalgie-app over de drie van Nostalgie. Ook Frederike uit Berlaren bijvoorbeeld denkt het te weten. Zij zou die 5000 euro goed kunnen gebruiken, zegt ze, voor haar reis naar Thessaloniki, Griekenland binnenkort. Ah wel, ik vind dat een perfect argument om Ik Weet Het te sturen in de Nostalgie-app. Dus een berichtje met daarin Ik Weet Het. We hebben al een stevige lijst van namen die we kunnen uitsluiten. Ondertussen ga hem zeker even checken op nostalgie.be. En als jij dat berichtje gestuurd hebt in onze app, horen we elkaar, wie weet wel, terug. Straks om 2:30, want dan gaan we nog eens een poging doen om die drie van Nostalgie geraden te krijgen. Voor nu, volle bak gas geven in die Amazing Vrijdag. Lichtjes fout dansen en zingen met Sin with Sebastian.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Made a Dollar van L.O. Black bij Nostalgie. Onderweg naar een song over de blauwe ogen van Sean Penn. De vrouw die er ooit zo schmoorverliefd op was, die hoor je zo meteen.
1: Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. It's a
3: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
15: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
14: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
15: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
14: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaars.be.
16: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
17: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
18: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op Dicar.

0: Voor de magie van eind jaar, tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij tuin Sinterklaas.
0: Reserveer op tuinsinterklaas.be.

0: stilzitten is moeilijk hier. Genesis, Jesus, He Knows Me. Eén bekende stem te gaan nog in onze zoektocht.
1: De drie van nostalgie.
0: We zijn er bijna, vrienden. Luisteraar Peter heeft vanmorgen bij Veronique en Sander Niels Albert kunnen ontmaskeren. Naast Anne Wouters, die we ondertussen ook al een paar dagen wisten. Zou die derde naam ook een sportieve link hebben dan misschien? Ik weet het niet. Het is wel de richting waar iedereen momenteel in zoekt in de Nostalgie-app. We gaan eens kijken of Sanne uit Meerbeke misschien een idee heeft dat voor een doorbraak kan zorgen. Dag Sanne.
2: Hey, dag Marcia.
0: Wat zou jij doen met 5000 euro? Een vrouw mag al eens dromen, hè.
2: Ja, dan denk ik dat ik een keer een leuke reis zou maken met de kindjes.
0: Oh, heerlijk. Ik wens het jou zo hard toe, want dat zijn de kleine gelukjes waar we op teren op het werk. Sanne, we moeten aan drie juiste namen geraken voor die 5000 euro. We gaan nog eens luisteren naar de drie stemmen waar we ons al een paar dagen mee bezig hadden.
3: Wij
4: zijn
1: Nostalgie.
0: Kom maar op, Sanne. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ja, ik gok Anne Wouters, Astrid Koppes en Niels Albert.
0: Astrid Koppes, gooi jij er nog bij. Gisteren trouwens nog te gast bij Sander en Veronique. Ja. Hoe zot zou het zijn, Sanne, als ze daar nu een uur lang gestaan zou hebben met zo'n groot geheim?
2: Ja, dat zou wel spannend geweest zijn ook. Hoor.
0: Ja, we gaan eens kijken of je gelijk hebt.
2: Ja.
0: Beste jury, deze drie namen. Geraken we hier nog aan die derde juiste naam?
1: Je hebt twee stemmen juist.
0: Ah,
2: jammer.
0: Het is ook niet Astrid Koppes, jammer genoeg.
2: Nee, jammer.
0: Kijk, merci wel om mee te denken met ons. We zwieren Astrid Koppes mee in ons lijstje op nostalgie.be. Welkom in de club en alvast een fijn weekend voor jou straks.
2: Ja, voor jullie ook, daar.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Ah, lekker setje 90s beats onderweg ook al. Na deze Jackie Wilson in jouw Amazing Vrijdag.

0: Robin S. Show me love. Jij zit hier zeker ook al goed voor een hit die geboren is. Hoog in de lucht en aan een snelheid van 900 km per uur. Je hoort hem na Madness.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
8: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Krevel.
10: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
9: Krevel. Leef beter.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jan?
13: Ja?
12: Jan?
13: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord?
13: Ja, tuurlijk dat.
12: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
11: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
16: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
15: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
17: We are music. Hits at work.
18: Marcia Borodi.

hoog in de lucht ontstaan, hè, deze Could You Be Loved? Tijdens een jam-sessie op het vliegtuig van Brazilië naar Jamaica. Je moet iets met je tijd, hè, op zo'n lange vlucht. Het is trouwens zo'n reis waar je toch een vlieg op de muur had willen zijn. Bob Marley en zijn crew die daar relaxed zitten te jammen op hun gitaren. Ook zalig geweest, hè. Allee, een minuutje of 10 en het Meezingcafé gaat weer open. Met nieuwe kansen trouwens, hè, om 5000 flappen op je bankrekening te krijgen. Nog één stem moeten we hebben in de drie van Nostalgie. Veel succes, maar vooral ook veel plezier met onze twee Charles, Ton en Sieg. Ze komen er zo bij zitten aan Right Said Fred en Joe.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café. Heaven is a place on earth. En het Nostalgie Amazing Café is ook een hele goede plek hoor, op aarde. En zeker op een vrijdag namiddag om te vertoeven. Zeer welkom zo meteen. Deze komt er alvast aan na het nieuws van 3.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: Even met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Mannekes, Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
11: Wat lief.
10: Bij Gamma krijgen we
12: 25% korting op alle verf.
10: Oh, je weet het al.
11: Ja, ja.
10: Oh, en wat gaan we doen dan?
11: Schilderen natuurlijk.
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
10: Nee, nee, zeker niet.
13: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Go Yellow!
15: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
15: Info op telenet.be.
16: En wel, ik ga eens gaan kijken.
17: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
19: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
18: Ja.
19: Wauw.
18: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
19: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
18: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
19: Om de 6 seconden?
18: Nee, nee. 1 keer per maand.
19: Ah.
18: Meer info op luminus.be.
20: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
21: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Goedemiddag, het is 3 minuten voor 3 het nieuws met Frankie Caljon. Nu ga ik even zeker zijn dat ik in het juiste nieuwsblokje zit, want ik denk dat ik nog in het foute zit. Dat ik niet verkeerd begin, Frankie, dat zou erg zijn. Discussie over de preventieve arrestaties in Antwerpen.
2: Klopt, de Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Je hoort voorzitter Cathy Verstrepen.
3: Volgens ons is een aanpak zeker noodzakelijk, maar het moet wel een aanpak zijn die binnen het wettelijk kader valt en het moet ook een efficiënte aanpak zijn. En dat is geen van beide. Vandaar dat we het absoluut noodzakelijk vinden om het agentschap Binnenlands Bestuur dit te laten onderzoeken.
2: Burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. Er is mogelijk opnieuw bewijs gevonden over de zaak van de bende van Nijvel. Dat schrijft het laatste nieuws. In de Dender in Geraardsbergen zijn gisteravond auto onderdelen gevonden bij een duikoefening van de brandweer. De onderdelen zijn van een Volkswagen uit het bouwjaar 1984 en die werd mogelijk gebruikt als vluchtwagen van de bende van Nijvel, maar voorlopig is er nog geen verband aangetoond. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En in Zuid-Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van Pierre-Auguste Renoir teruggevonden. Dat bevestigt de burgemeester van de stad. Dieven staalden de werken vorige maand uit het Renoir Museum. De politie kwam hen uiteindelijk op het spoor en vond de werken terug tijdens enkele huiszoekingen.
4: Nostalgie weer.
2: Het is echt herfstweer met veel wind en regen bij maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
6: Ik dacht aan Ann Waters.
7: En Niels Albers.
8: Oh, wat?
7: Ja.
8: Oh,
5: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
9: Wij zijn Nostalgie.
5: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie, Mezing Café.
10: Ton en Sieg.
1: De herfst is nu echt wel in het land, maar gelukkig is het Mezing Café weer geopend en gaan we samen richting een zorgeloos weekend. Samen met Belinda Carlisle. Goedemiddag.

0: maar net begonnen en er wordt hier al stevig gevloekt. En wel in het Duits, verdampt! Maar wel met een mooie boodschap erna. Dat er dan toch nog bij moet goed te maken. Ja.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 7:07, een zeer goede middag. De deuren van het Nostalgie Amazing Café die zijn weer geopend. Wij gaan weer met de allerbeste meezingers samen het weekend tegemoet. En we kunnen het misschien wel gebruiken met dat herfstige weer van vandaag. Gelukkig is daar zoals elke week met een grote smile tot over zijn oren. Sieg de Donker, goedemiddag Sieg.
2: Hey, hey.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed eigenlijk. Allee, ja, het is om te zeggen, misschien niet zo heel goed. Ik ben een klein beetje geshamed geweest door mijn vrienden deze week.
0: Oei, geshamed? Ja, vertel.
2: Ja, ja, blijkbaar is het dus raar om als volwassen man nog cornflakes te eten als ontbijt.
0: Oké, ik vind dat wel meevallen.
2: Ik vind dat ook meevallen.
0: Ik doe het wel zelf niet, omdat ik gewoon denk, ja, cornflakes is zo niet de meest gezonde optie om elke dag te ontbijten.
2: Okay, ja,
0: en welke ontbijt je dan?
2: Meestal pak ik zo wel zoiets met choco gerelateerd.
0: Ah ja, dat zijn wel de beste.
2: Of de bolletjes.
0: Ik durf echt te wedden dat er superveel volwassen mensen zijn die echt nog wel regelmatig eens een kom cornflakes durven eten als ontbijt.
2: Ik mag het open,
0: tuurlijk wel. Nu, we hebben het hier daarnet met de collega's daar ook al even over gehad. En dat leidde snel naar een andere vraag die nog veel meer consternatie teweeg bracht. Namelijk de volgende. Poets je je tanden 's ochtends voor of na het ontbijt? En het was opvallend. Onze redactie was meteen in twee kampen gesplitst.
2: Twee kampen, ongezien. Hè? Ik bijvoorbeeld poets mijn tanden voor het ontbijt.
0: Maar nee.
2: Ja, maar praktische redenen. Iedereen boven klaar en dan naar beneden.
0: Nee, ik kan dat niet. Ik kan er absoluut niet tegen om iets muntigs van smaak in mijn mond te hebben en meteen daarna dan iets te eten. Dan smaakt je eten toch niet meer. Heb je ooit zo wel eens fruitsap gedronken na je tanden te hebben gepoetst? Oh, er is niet zo degoutant als dat.
2: Dat probleem heb ik dus al niet, want ik eet cornflakes in de ochtend.
0: Ja, maar dat zou mij ook niet smaken na mijn tanden poetsen. Ja. Het is duidelijk een beladen vraag, hebben we hier vandaag al gemerkt. Dus ik stel voor dat we die ook gewoon eens in de groep gaan gooien. Onze prangende vrijdagvraag van deze week.
2: Poets jij je tanden 's ochtends voor of na het ontbijt?
0: Stuur het door via de Nostalgie-app. Het is toch een van de grotere levensthema's die we moeten behandelen. Dat is onze plicht, hè?
2: Hier
0: bij Nostalgie.
2: Zo,
0: eerst nog een andere plicht vervullen, namelijk knallers van meezingers op je afvuren. Zoals deze, word je toch meteen vrolijk van, hè? Anita Ward en Ring My Bell.

0: nog maar 3:15 op vrijdagnamiddag en het wordt al zeer zwoel. Marvin Gaye op de radio. Sexual healing. We hebben een zeer prangende vrijdagvraag van deze week gelanceerd. Poets jij je tanden 's ochtends voor of na je ontbijt? Daar is massaal op gereageerd. Amai. Het was hier op de redactie al een vraag die ons in twee kampen splitste.
1: Ja.
0: En dat is hier ook nog maar eens duidelijk geworden.
1: Ja, het is duidelijk dat de nostalgie-luisteraar ook in twee kampen wordt verdeeld. Clara Beek uit Stabroek die stuurt... ik doe het na het ontbijt, behalve als ik naar de bakker moet gaan. Want ik ga niet met een vieze stinkadem uit de deur. Dat snap ik nog wel.
0: Ja, ik vraag me wel af of dat Clara dan zo echt in het gezicht van de bakker... Voor mij graag een lang grijs gesneden. Zo besteld misschien.
2: Drie boterkoeken alsjeblieft.
1: En dan Ingrid Severins uit Lommel. Die zegt voor het eten, want dan is de badkamer vrij. En ze zegt ook dat het trouwens bewezen is dat het ook beter zou zijn om je tanden...
0: Ja,
1: het is beter voor je tanden om je tanden te poetsen voor het eten. En ze geeft ook nog een kleine tip mee. Drink gewoon geen fruitsap.
0: Ik heb ook al wel eens van een tandarts gehoord dat we dus in de nacht heel veel bacteriën in onze mond verzamelen. En dat het nog niet zo slecht is om dan eerst iets te eten, zodat je eigenlijk al een heel deel van die bacteriën, die niet allemaal ongezond zijn, op een natuurlijke manier in je lichaam krijgt.
1: Ik denk dat jij je eigen geweten zoest. Maar goed, Bianca Klaas van Braschaat, die zegt... dat is gemakkelijk, hè. Ik steek mijn tanden gewoon in een potje met water en soms krijgen die een bubbelbad. Dat is ook een manier.
0: Hey, dat is misschien de oplossing. Kijk, dankjewel voor al die berichtjes. Ik stel voor dat we al die proper gepoetste mondjes nu vooral gaan gebruiken om weer zeer luid mee te zingen. Zal wel lukken zo meteen met Katy Perry, die komt eraan.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
11: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Kop.
10: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
15: Leden bij Leemans.
16: Maar Suzy, parket, dat moet de zorgen met een cirkelzorg.
17: Maar jij hebt toch een goede zorg?
16: Met die zorg, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
17: En met jouw zorg, grok ik niet vooruit.
16: Maar Suzy toch?
18: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be?
19: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Zeg Chantal, wat is dat?
12: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
5: Amai zeg.
13: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
12: Maar kurk is altijd goed, hè?
5: Ah ja, hè?
13: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
20: Kurkfabriek van Avermaat.

0: van een schijf. Katy Perry en Firework. Je weet het ondertussen wel. Al de hele week zijn we bij Nostalgie in de ban van drie bekende stemmen.
1: De drie van Nostalgie.
0: Ja, de vraag luidt nog steeds. Wie zijn die drie van Nostalgie?
2: Oh ja, we zoeken nog naar één naam. Twee van de drie die zijn al geraden. Basketlegende Ann Wouters was de eerste stem. En ex-profrenner Niels Albert de laatste. Maar wie is die tweede stem? Als je een idee hebt, stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En wie weet, ben je voor het weekend zomaar 5000 euro rijker.
0: Oh, dat zou nogal een start van het weekend zijn.
2: Amai, oh, ik weet wat ik zou doen met die 5000 euro.
0: Wat zou je ermee doen?
2: Ik weet het niet.
0: Denk er eens over na tegen straks. Zometeen mag er weer iemand een gokje wagen. Eerst nog een heerlijke rock ballad. Ideaal, denk ik, om met dat triestige herfstweer zo mistroostig door het raam te staren. Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear.

0: dat vind ik nu zo schoon, hè. Die gierende gitaren, gecombineerd met die violen. Ik word daar echt heel warm van. Aerosmith en I Don't Want to Miss a Thing bij Nostalgie.
1: De drie van Nostalgie.
0: Dag 5 van de drie van Nostalgie. En mogelijk de laatste dag, tenminste, als Christel uit Zandhoven de laatste stem kan raden.
2: Goedemiddag, Christel.
3: Goedemiddag.
2: Hoe zit het met de zenuwen?
3: Die zijn vrij hoog.
2: Oh ja, voor 5000 euro. Het zal wel zijn als ze vrij hoog zijn. Wie of wat zou je daarmee eerst trakteren, Christel?
3: Wel, ik zou heel graag mijn vier kindjes dan graag willen meenemen naar een fantastische reis naar Griekenland.
2: Oh, leuk.
0: Amai, wel, een specifieke reden voor Griekenland?
3: Ja, we hebben er zo al naar gekeken en qua cultuur, qua omgeving. Eigenlijk, in Griekenland heb je gewoon alles wat je zoekt. Voor de perfecte reis te hebben.
2: Oh, maar, dat is prachtig. Maar Christel, wat je ook zou kunnen doen, is naar het casino gaan. Alles op rood zetten. En dan zou je misschien wel een reis naar Hawaii of zo kunnen doen, hè?
0: Ja.
3: Dat zou kunnen, maar nee.
0: Maar toch maar niet. Je hebt groot gelijk, Christel. Vooral niet naar die gekke man luisteren. Goed, we hebben straks drie namen van jou nodig, Christel. Twee namen die kennen we al. Luisteraar Silke die raadde al basketlegende Ann Wouters. Luisteraar Peter die raadde al correct ex-profrenner Niels Albert. Maar wie is die laatste? We gaan eerst nog eens even luisteren.
4: Wij zijn
5: Nostalgie. Ah.
0: Christel. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
3: Ik dacht aan Ann Wouters, Kim Kleister en Niels Albert.
0: Oké. Ann Wouters, Kim Kleister, dat is jouw nieuwe naam, en Niels Albert. Spannend. We gaan luisteren naar de jury.
1: Je hebt twee stemmen juist.
2: Ah, verdomme, het is niet waar, Christel.
3: Ja,
2: het is niet juist, jammer.
3: Ja.
2: Ja, alle genoemde namen die kan je trouwens vinden op nostalgie.be. Zeg Christel, merci om mee te spelen. Hè.
3: Dat krijg je dan.
2: Het zal misschien niet Griekenland worden, maar Centerparks in de Haan of zo, dat kan ook.
3: Dat kan ook.
2: Maar alleszins, een heel fijn weekend. Salutjes en blijf verder spelen. Bye bye.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.

0: Kenny Loggins en Footloose. Ja, Kim Kleijsters werd hier net gegokt als de laatste stem die we nog niet kennen, maar het was fout, helaas.
1: Ik vond het wel geen slechte gok.
0: Geen slechte gok. Nee. Het is ook echt heel moeilijk. Ik kan dit spel niet. Ik beslis dat ik zelf niet ga meegeraden, want ik kan dat niet.
1: Meestal ben ik wel goed als de Maas Singers of zo. Kan ik dat wel meestal goed, maar dit is gewoon heel kort.
0: Heel kort, inderdaad. Dus we gaan het aan de luisteraar overlaten. Ja. Blijf vooral sturen. Als je het weet, dan stuur je Ik Weet Het via de Nostalgie-app. Straks rond de 16:30 zal het zijn weer een nieuw moment om een gokje te wagen. Zometeen komt Whitney Houston eraan. Misschien wel een van de strafste stemmen van haar tijd. Of misschien wel van eeuwig, zou ik zeggen. Step by Step staat helemaal klaar na dit.

0: Medi-Market. Crazy Days bij Medi-Market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Oh, dokter, het gaat niet meer.
16: Oei, en hoe lang speelt het al?
15: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
16: Oh, klassiek geval.
15: Is het nog te redden?
16: Nee, tijd voor iets nieuws.
15: En waar vind ik dat?
16: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
15: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
16: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
15: Gratis?
16: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
17: Macri, waar beter slapen begint.
18: Stel, ik wil leren traden.
19: Ja?
18: Hoe begin ik daar dan aan?
19: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
18: En hoe leer ik het in de praktijk?
19: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
18: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
19: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
18: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
19: Kijk op belgiantradingacademy.be.
18: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
20: Nostalgie, Mezing Café.

0: Ik voel hem hoor, the power of love. Zeker op vrijdagnamiddag met Huey Lewis en de News. Daarmee is het 12 minuten voor 4.
1: Nostalgie Music Café.
0: Vrijdag 9 oktober, het is buiten 50 tinten grijs, maar er is één plek waar de zon gelukkig altijd schijnt en dat is ons Music Café natuurlijk. Dus het is tijd om dat werk aan de kant te schuiven, de benen te strekken en mee te zingen met de beste platen in ons Music Café. Want we gaan straks na 4 uur het weekend weer officieel openen.
2: Ja, dus als jij de perfecte Music plaat hebt om het weekend te openen, stuur dat dan eventjes door in de Nostalgie app. En wie weet openen wij dan straks samen het weekend.
0: Ja, Sieg zijn hoge paarse ceremonie. Ja. Die staat zoals iedere week ook alweer te blinken op zijn hoofd. Is dat een goed model eigenlijk? Past die goed op je hoofd?
2: Past perfect. Dat is echt, ja, dat is ongezien. Zo, zot, en die leunt zo zachtjes op mijn oren. Is echt, ja, hij zit perfect.
0: Geweldig. Het enige wat we dus nu nog nodig hebben is een goede meezinger.
2: Ja, laat het eventjes weten in de Nostalgie-app.
0: En dan gaan we misschien wel het weekend openen met jouw plaat die je absoluut wil horen. Maak er een knaller van. En we moeten hem kunnen meezingen. Hè. Stuur maar door via de app. En over meezingen gesproken, ja, het stopt niet hè, in ons café. Wat dacht je van deze? Video killed the radio star.

0: Ja, dat was even dat was even verschieten. Die komt er zo meteen nog aan. Crucified van Army of Lovers mag je verwachten.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn

0: gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Goedemiddag, het is 2 voor 4. Nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, wat is de situatie ondertussen in Brussel?
6: Wel, de politie heeft al zeker 21 mensen opgepakt, waarvan minstens 13 minderjarigen. Gemaskerde railschoppers hebben zich gemengd tussen de nationale vakbondsbetogingen en de leerlingenprotesten. Ze gooiden met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. En die greep dan weer in met waterkanonnen en traangas. De nationale vakbondsbetoging is intussen afgelopen, die verliep rustig. Maar de sfeer in Brussel blijft wel gespannen. De Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Je hoort voorzitter Cathy Verstrepen.
7: Volgens ons is een aanpak zeker noodzakelijk, maar het moet wel een aanpak zijn die binnen het wettelijk kader valt en het moet ook een efficiënte aanpak zijn. En dat is geen van beide. Vandaar dat we het absoluut noodzakelijk vinden om het agentschap in landbestuur die te laten onderzoeken.
6: Burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de nummer 9 van de wereld, Iga Swiatek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Het is voor Elise Mertens nog maar de 3e keer in haar carrière dat ze de halve finales van een 1000-toernooi haalt. Ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zeng.
1: Nostalgie weer.
6: Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui bij opnieuw 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
8: Ik dacht aan Anne Wouters
9: en Niels Albert.
10: Ja.
1: Oh, herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
11: Wij zijn
1: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Meezingcafé.
12: Don en Sieg.
5: Als één groot leger der vrijdagse genieters richting het weekend, moet wel lukken met een echte strijdplaat van een ander leger. Army of Lovers en Crucified. Goedemiddag.

0: Heb je ooit de sitcom How I Met Your Mother gekeken?
1: Ja.
0: Dit lied doet me er altijd aan denken, want dan heb je Ted en Marshall die in hun oude auto roadtrips doen. En altijd is het één cd'tje vast in de cd-speler. En dat is dit van de Proclaimers.
1: Oh,
0: doet me er altijd aan denken. Voilà.
2: Een Nostalgie Magazine Café.
0: Klein beetje op vrijdag. Voilà, daarmee is het 6:08 ondertussen. Het weer buiten is echt niet om gelukkig van te worden. Maar gelukkig zijn wij er wel om jou wat gelukkig te proberen maken. Door nu het weekend officieel te openen.
1: Ja, en we kregen een geweldige suggestie binnen van Wouter de Vrieze uit Rozebeke. Maar helaas is Wouter niet te bereiken. Er is iets mis met zijn telefoonnummer. Dus als je dit hoort, stuur even je telefoonnummer door, Wouter. Maar we hebben een evenwaardige plaatsvervanger gevonden. Die gaan we inschakelen. Onze producer Simon.
3: Hallo.
0: Simon. Gelukkig ben jij er.
1: Simon, mijn verwachtingen liggen heel hoog voor jou.
3: Ja, ik doe het voor Wouter, zeg. Kom aan.
1: Maar welk nummer had jij graag willen horen, Simon?
3: Laat de zon in je hart.
1: Allee, ja.
0: Wouter eigenlijk.
1: En waarom dat nummer?
3: Wouter wou dat heel graag horen, denk ik. Voor de zon is weg, dus we moeten die even
1: roepen. Dat is een
0: gepaste keuze wel, denk ik.
1: Goed, normaal vraag ik ook altijd de weekendplannen van de weekendopener. Maar ja, Wouter is er nu niet, dus ik ga het aan jou vragen.
3: De plannen van Wouter weet ik niet. Nee. Ik heb zondag een brunch voor de verjaardag van mijn schoonmama.
0: Ook gezellig.
1: Hopelijk is het zonneke daar ook aan.
0: Okay. Laat de zon in je hart, zeer gepast voor vandaag. Gaan we zo meteen draaien. Maar eerst geeft Sieg zoals altijd een prachtige speech. En op het einde is het dan aan jou, Simon, om zo luid mogelijk weekend te roepen. Gaat het lukken?
3: Dat gaat lukken.
0: Je kent het systeem, hè. Voilà, dat zou moeten lukken. Daar gaan we.
2: Nostalgie Amazing Café.
1: Ahem, ahem, ahem. Getrouwe nostalgieluisteraar, na een lange week van noeste arbeid is het ons een waar genoegen u mede te delen dat u vanaf nu plechtig bent vrijgesproken van al uw professionele verplichtingen. En vanaf nu moet u dan ook meezingen met de grootste meezingers in het Nostalgie Amazing Café. Daarom verklaar ik, Sieg de Donker, ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed op deze vrijdag 9 oktober, het weekend officieel voor geopend. Dus Simon, haal diep adem, bevrijd de gehele natie en maak iedereen content. Het is...
4: Weekend!
1: Weekend! Het is begonnen!
0: Hey. En dat is meteen instant een verschil toch, hè?
1: Ja, ongezien.
0: Zo, voor en na...
3: Dat ben ik weg, hè, jongens.
0: Je hebt je plicht gedaan, bedankt.
1: Simon, je mag al je professionele verplichtingen laten vallen.
0: De producer is weg. Ja, tot voor ons alleen. Ja, dat moet wel lukken. Dan stel ik dus nu voor dat we deze gewoon op de wereld gaan loslaten. Ach, een vreselijk herfstige grijze vrijdag gaan we zomaar even doorspoelen met deze topschijf van de koning van het Vlaamse lied, Willy Sommers himself. Kom aan jongens, Polonaise tijd. Laat de zon in je hart.

0: al een klein opwarmend dansje voor de rest van het weekend. Met Fats & Small Turnaround. Zometeen meester Billy Joel met een lied dat vele jaren later nog gecoverd werd door een Ierse boysband. Ken je Westlife nog? Deze versie is van 2001 en daar heeft onze Sieg blijkbaar nog een serieus dansknop gedaan.
1: Zeker dat ik die mensen nog ken. Ik beeld het u in, 5 gasten verkleed, helemaal in het wit, met een bezemsteel aan het dansen. Ik ben zo blij dat er in die periode nog geen camera's op de gsm bestonden, want ik ben echt blij dat er geen beelden van zijn.
0: Ik kan het mij zo hard inbeelden. Spijtig wel dat er geen beelden van zijn. Vind ik een gemiste kans. Sindsdien is er een groots danser aan je verloren gegaan, duidelijk.
1: Dat klopt.
0: De originele versie, die ik stiekem toch nog altijd wel een klein beetje beter vindt.
1: Ja, klein beetje.
0: Van Billy Joel himself. Uptown Girl, die krijg je zo meteen.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
7: Oh, was dat?
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
7: Ik was nog niet klaar!
6: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
12: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
11: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
13: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: gelogen, want ik keek eigenlijk net uit het raam. En ik zag de zon door de wolken komen piepen.
1: Een heel klein beetje
0: Een klein beetje maar. Maar kijk, het is toch gedacht dat telt. Voilà. Ace of Base zal de zon een beetje geroepen hebben.
1: Zometeen gaan we weer spelen voor de 3 voor Nostalgie. Weet jij de laatste stem naast Ann Wouters en Niels Albert? Dan mag... Nee, wat zeg ik? Dan moet je nu, ik weet het, sturen in de Nostalgie-app.
0: En dan ben je misschien over zo'n 2,5 minuut wel 5.000 euro rijker. Stel je voor, zeg. Oh.

0: Nostalgie.
1: Ah, het is zo spannend. We zijn één stem verwijderd van 5000 euro.
2: En één goed antwoord is voldoende om de buit mee naar huis te nemen. Misschien komt het wel van Roel uit Hoogstraten. Goedemiddag, Roel.
3: Ja, goedemiddag.
2: Dag, Roel.
1: Dag, Roel. Zeg, is het weekend voor jou al begonnen?
3: Ja. Om 4 uur stoppen wij op vrijdag met werken.
2: Oh, dat is wel heel fijn. En hoe fantastisch zou het zijn, moest je dat weekend nog kunnen ingaan met 5000 euro?
3: Ja, dan denk ik dat er subiet wel een flesje open gaat.
2: En wat open gaat?
3: Een flesje.
1: Het zal wel zijn, dat is wel het minste, denk ik.
3: Ja.
2: Zou je dat geld, moest je het winnen, direct opdoen of zou je het beleggen of in een spaarboekje steken?
3: Ja, wij zijn net verhuisd, dus het zou wel van pas komen om nog iets in het interieur, zoals een nieuwe eettafel en eetkamerstoelen,
2: Van pas komen. Dan is uw budget wel ineens op, want je wilt niet weten hoe duur stoelen
1: dat
2: zijn.
1: Dat is zeker
2: stoelen
1: waar.
2: Echt, dat is crazy. De helft van uw budget is weg aan stoelen.
1: Wij zouden het jou keihard gunnen, beste Roel, maar je moet er nog iets voor doen. We kennen al twee namen, Ann Wouters en Niels Albert, maar wie is die derde? Zometeen mag jij jouw gok wagen. We gaan eerst nog eens luisteren.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
1: Beste Roel, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
3: Volgens mij is dat Ann Wouters, Olga Leijers en Niels Albert.
1: Alright, Ann Wouters, Olga Leijers, die was trouwens deze week nog te gast bij Veronique en Sander. Naar aanleiding van het kookboek dat ze samen met haar partner heeft uitgebracht. En dan Niels Albert, die kenden we al. Maar jouw nieuwe gok is dus Olga Leijers.
3: Ja.
1: We gaan luisteren naar de jury.
2: Oh, dit is spannend.
0: Je hebt twee stemmen juist.
2: Ah. Roel.
1: Helaas, Roel.
2: Je zal toch op de grond moeten eten, denk ik.
3: Ja.
2: In jouw nieuwe huis. Ja, heel jammer. Ja. Het was niet Olga Leijers.
3: Nee.
2: Nee, je gaat toch eens moeten verder nadenken wie het dan toch zou kunnen zijn. Alle genoemde namen die kan je trouwens terugvinden op nostalgie.be. Merci alvast om te mee te spelen, Roel. En een fijn weekend. Salutjes.
1: Salut, bye-bye.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.

0: Ja, deze was vandaag helaas ook wel vrij toepasselijk. Jermaine Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Roel dacht dat Olga Leijers het was die zijn zou gezegd hebben in de drie van Nostalgie. Maar Olga Leijers is niet de derde stem die we zoeken. Heel jammer voor Roel. Maar dat wil wel zeggen dat jij nog steeds kans maakt op die 5000 euro.
0: Ja, je kan nog één keer meespelen in het volgende uur of toch voor deze week. Ja. Als het dan geraden wordt, hoera, dan gaan we hier een groot feest vieren.
2: Dat wordt het
0: Mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we maandagochtend gewoon weer verder spelen. Maar voor deze week heb je dus nog één kans. Als jij denkt dat je weet wie die laatste stem is naast Anne Wouters en Niels Albert, blijf dan zeker nog Ik Weet Het sturen via de Nostalgie-app. En misschien speel je straks rond 5:30 dan nog wel mee. Zometeen komt Norris Barkley er nog aan en U2 passeert ook nog. Maar eerst nog eens even aandacht, aandacht. Want we gaan feest vieren eind oktober.
3: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
4: Hoera, ze zijn er weer.
5: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
4: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden. Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
6: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
17: In Libelle naar...
18: De 5 beste looks van nu.
17: In Feeling of naar...
18: De hotste adresjes in je buurt.
17: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Voor sfeermaker Tijn van Maat, bloemen van onbakt talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
20: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
19: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
20: Reserveer op tuincentraklaas.be.
3: Nostalgie, Amazing Café.
1: Ton en Sieg.

0: om even bij weg te dromen. U2 en het prachtige I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: The Amazing Trommel.
0: Het zijn hier al zotte tijden wat betreft winnen.
2: Amai, ja.
0: Want we spelen al de hele week lang de drie van Nostalgie. Daar kan je 5000 euro mee winnen. Maar het stopt maar niet, want iedere vrijdag kan je hier in ons Amazing Café het geweldige hitserspel Battle of the Generations winnen.
2: Ja, een geweldig plezant partygezelschapsspel voor de hele familie waarbij je liedjes op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen.
0: Ja, dat spel kan je dus winnen met onze Amazing Trommel. We hebben een hele hoop songs, de allergrootste meezingers in die Amazing Trommel gestoken. Zometeen gaat Sieg daar aan draaien, dan komt daar een lied uitgerold. En daarna mag jij Ik Wil Meezingen sturen via de Nostalgie-app. Uit al die berichtjes bellen we dan straks iemand op. En als je telefoon van ons krijgt, moet je gewoon de telefoon opnemen en meteen het lied dat uit onze trommel kwam beginnen zingen. Oké, Sieg, daar gaan we dan.
2: Draai maar.
3: Let's go.
0: Aan de Amazing Trommel.
3: Roelee, roelee, altijd prijs,
0: wacht.
3: Altijd prijs.
0: Doe dat nog, ik ga zo wat galm. Wacht, een beetje galm.
3: Roelee, roelee, altijd prijs, kom dat zien.
2: Oh, er is een nummer uitgerold.
0: Oh, voilà.
2: En het nummer van deze week is Gimme, Gimme, Gimme van ABBA.
0: Oh, dat zeker.
2: Hey.
0: Amai. Oh, dat is zo schijf. Als jij kans wil maken op dat geweldige hitsterspel, stuur dan nu
2: Ik Wil Meezingen.
0: Via de Nostalgie-app. Misschien bellen we jou dan straks op. En neem dan dus zeker de telefoon op met
3: Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away?
0: Prachtig.
2: Oh.
0: Ik had het echt, maar ik was onder de indruk.
2: Ja, dus, mooi.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Als jij het hitserspel wil winnen, stuur dan nog altijd even ik wil meezingen. En dan maak je er kans op straks na 5 uur. Eerst nog het nieuws en deze mag je ook verwachten. Bruce Springsteen komt eraan, Dancing in the Dark.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Kom op straat, iedereen gaat.
6: Waar?
5: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
7: Is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zon.

0: is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
1: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
2: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Green. Energie Rebellie.
4: Goedemiddag, het is 2:05, het nieuws met Frauke Kaljon. Frauke, in Brussel krijgt de politie het maar niet onder controle.
5: Nee, de relschoppers verspreiden zich over verschillende delen van de stad. Het is vooral nog erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. Een honderdtal gemaskerde jongeren hebben de betoging van de vakbonden gekaapt. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. En ze staken ook al steps en auto's in brand. De politie zet massaal het waterkanon en traangas in en pakt ook al zeker 21 mensen op, onder wie vooral minderjarigen. Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien is vandaag ook de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. En ze vonden ook het lichaam van de jongen in Zeeland. De Kok kwam vanmorgen ook al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook al dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de nummer 9 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. En ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zheng.
3: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien bij minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
6: Ik dacht aan Anne Wouters
7: en Niels Albert.
8: Ja.
3: Oh, herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
9: Wij zijn
10: Nostalgie.
3: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Nostalgie, Meezingcafé.
11: Don en Sieg.
4: Al die heerlijke vrijdag-vibes, heerlijk toch? Dat verdient een danske groot of klein. En voor de gelegenheid doet een Bruce het licht nog uit. Gezellig zeg. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemiddag.

0: jij een genie in een bottle had, deed je misschien wel een wens voor 5000 euro of zo?
1: De Amazing Trommel.
0: En daarvoor zou je dan natuurlijk nog kunnen blijven meespelen voor de drie van Nostalgie. Daar gaan we straks zeker nog een laatste keer voor spelen, rond 16:30. Maar nu hebben wij iets anders voor jou in petto. We spelen voor Hitster. Het geweldig fijne partyspel waarbij je muzieknummers in de juiste volgorde op een tijdlijn moet plaatsen.
2: Ja, we doen dat met onze geweldige Amazing Trommel. Die zit vol met de grootste meezingers en daarnet kwam dit nummer eruit gerold.
0: Ach, wat een topschijf. Er zijn massaal veel berichtjes binnengekomen. En uit al die berichten pikt onze computer er random één uit. Die bellen we op als je telefoon krijgt. Neem dan vooral al zingend op met Gimme, Gimme, Gimme. Daar gaan we.
2: Oh, spannend. Ik vind het altijd zo leuk.
3: Gimme, gimme, gimme a man at the midnight. Won't somebody help me chase the shadows away?
0: Yeah.
3: Gimme, gimme, gimme a man at the midnight. Take me to the darkness, to the break of the day.
0: Oh, hey, maar zeg, goed bezig. Met, hallo.
2: Met wie spreken wij?
3: Met Jentien.
0: Dag Jentien.
2: Jentien, hoe goed heb jij dat gedaan? Zeg, we gaan jou wel geen man kunnen geven. Is dat erg?
3: Nee, die heb ik al.
0: Dan is het goed.
2: Dat is geregeld. Dan geven wij met plezier het fantastische Hitster-spel graag met jou mee. Ben je daar blij mee?
3: Ja, heel blij. Dankjewel.
0: Amai, en ook chapeau voor echt zo overtuigend en een heel refrein uitgezongen van ABBA. Dat is echt indrukwekkend toch wel.
2: Ze heeft meer gegeven dan we hadden gevraagd.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Daar zijn we altijd blij mee.
0: Hebben we graag. Ja. Heb je nog fijne weekendplannen voor de rest, Jentien?
3: Ja, morgen met vrienden afgesproken en zondag gezellig met de familie naar Nederland. Dus heel tof.
0: Gezellig. Voilà, dus een goed gevuld weekend. Dan wensen we jou daar heel veel plezier mee. Hitster komt dus jouw richting uit. Voilà, veel plezier daarmee en met het weekend. Salut,
3: ja, dankjewel.
1: Bye bye. Bye bye. Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de music party game.

0: Harry Styles en As It Was. 18 minuten over 5 ondertussen. Zo net luisteraar Gent 10 zeer blij gemaakt met Hitster. Als je er naast gegrepen, volgende week kan je gewoon weer een nieuwe kans wagen. Want we geven hier elke vrijdag het Hitsterspel weg. Straks, niet vergeten, laatste poging voor de 3 van Nostalgie van deze week.
1: Dus als je 5000 euro wilt winnen, speel dan zeker mee. En stuur nog eventjes, ik weet het naar Nostalgie.
0: Laat zeker nog maar komen. Zometeen eerst nog een band die binnenkort gewoon 3 keer in de Koning Boudewijn, in het Koning Boudewijn stadion gaat staan. Laatste show is in verkoop gegaan. Nog niet helemaal uitverkocht.
1: Nog niet. Er zijn nog plaatsen. En ik heb wel echt een heel groot verlangen om misschien naar daar te gaan om te gaan kijken.
0: Oh my god. Je had geen beter brugje kunnen maken voor de plaat die er zo meteen aankomt. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Vroeger had ik niet van o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting nemen in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven. Beemster.
9: Lekker! Echt lekker!
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
13: Oh, dokter, het gaat niet meer.
14: Oei, en hoe lang speelt het al?
13: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
14: Oh, klassiek geval.
13: Is het nog te redden?
14: Nee, tijd voor iets nieuws.
13: En waar vind ik dat?
14: Bij Macri, bedden en matrassen die je wel goed aanvoelen.
13: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
14: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
14: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.

0: Zometeen jouw laatste kans van deze week om een gok te wagen in de drie van Nostalgie.
1: We zijn nog op zoek naar één naam. De Wij kwam van Ann Wouters, de Nostalgie van Niels Albert. Maar we zijn nog op zoek naar wie Zijn zegt. Stuur nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En wie weet doe jij wel over een kleine vier minuten jouw ultieme gok.
0: Eerst gaan we nog even de vrijdag optimaal vieren. Want het is weekend, jongens. Hopelijk heb jij fijne plannen in het vooruitzicht. Daar hoort een dansje bij. En die stembanden mag je ook nog eens gebruiken, hoor. Met Paradiso en Bailando.

0: Nostalgie. Nog één keer gaan we gokken deze week. Eén naam ontbreekt nog. Ann Wouters was de eerste stem. Niels Albert de tweede. Maar wie is die derde? Evelien Uitstekene, die denkt het te weten.
1: Goedenavond, Evelien.
2: Goedenavond.
1: Hey Evelien, hoe gaat het?
2: Alles goed, alles goed.
1: Ja, speel jij alleen mee? Speel je van op het toilet? Misschien luister je radio op het toilet. Of speel jij met de collega's? Of speel jij met de familie?
2: Ik speel met de familie.
1: Met de familie?
2: Met zoon
1: Kilian,
2: ja.
1: Oké. Okay. En hoe gaat het dan in zijn werk? Heb je zo'n muur met allemaal namen op, zoals bij de politie? En trek je van de ene naam naar de andere? Of hebben jullie gewoon een lijstje? Dat kan ook.
2: Nee, we hebben gewoon een lijstje, maar we zijn wel al van de morgen wel al voor 80% zeker.
1: Oeh, voor 80%?
3: Dat is best veel.
1: Dat is veel. Amai. Is hevig.
3: Oh, dat vind ik wel.
1: En hadden jullie Ann Wouters en Niels Albert ook geraden?
2: Ja, die
3: hadden wij
2: ook geraden.
3: Oké, okay, maar dan wordt dit echt heel veelbelovend. Ja, maar het zou toch zot zijn, zo het laatste moment om te gokken van deze week, mocht het nu gewoon nog lukken. Oh, oké, okay. Goed, Evelien, zometeen mag jij je naam zeggen, maar we gaan eerst nog eens luisteren naar de drie van Nostalgie.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: Evelien, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ik denk Ann Wouters, de tweede naam Imke Courtois en de derde naam Niels Albert.
3: Alright, Ann Wouters, Imke Courtois, dat is jouw laatste nieuwe naam. En ja. Niels Albert. Ja, beste klopt. Evelien, we gaan naar het oordeel van de jury.
0: Je hebt twee stemmen juist.
1: Oh. Verdoemen, Evelien.
2: Ah, spijtig.
1: Spijtig, ja, 80%. Ah, ja, het blijft voorlopig toch een mysterie wie dat die laatste naam gaat zijn. Ja, het is een naam die je weer van je lijst wel kan schrappen. En het gaat opnieuw zoeken worden naar Evelien.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
1: Ja, ik ga er mijn kop over breken en wie dat die derde stem gaat zijn dit weekend. Ah.
3: Inderdaad.
1: Alle namen die kan je natuurlijk nog vinden op nostalgie.be.
3: Ja, voor nu hebben we het voor deze week even gedaan met spelen. In het weekend gaan we dat niet doen, maar vanaf maandag spelen we gewoon weer verder. Vanaf maandagochtend bij Sander en Veronique. Dus dan zijn er nog weer heel wat kansen om mee te spelen. Kan je nog eens proberen, Evelien?
2: Dat ga ik zeker doen.
3: Alright.
1: Salutjes, Evelien.
3: Salutjes, fijn weekend.
1: Bye-bye.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan maandag opnieuw mee en win 5000 euro.
6: Let's go, girls.

0: Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Voor deze week zit het gokken erop, jongens.
1: Jammer. Als je nog kans wilt maken op 5000 euro, zullen jullie op volgende week moeten wachten. Maar speel zeker nog mee, want we zijn echt op zoek naar die derde stem van de drie van Nostalgie.
0: Het is zo spannend. Het leeft ook echt enorm, ook hier onder ons. Want wij DJ's, wij weten ook echt van niks. En ik heb besloten dat ik gewoon niet goed genoeg ben in dit spel. Ik speel niet mee.
1: Ik gok veel, maar ik denk dat al mijn gokjes fout zijn.
0: We gaan het aan jou overlaten. Vanaf maandagochtend kan je weer meespelen bij Sander en Veronique. Heel veel succes daar nog mee. Druilerige herfst. Dag hebben we vandaag gehad. Ja. Stel voor dat we zo meteen nog eens even horen bij onze weerman of dat ook zo blijft dit weekend. Laat ons hopen op wat beterschap, hè. Ja. Zou toch niet slecht zijn. Zometeen mag je wel nog even meekwelen met Wheaties, komt eraan.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Dat24 presenteert jouw review. Onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dat24. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Het is uw linkeroor, Irene.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, het kan anders.

0: plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
2: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Nostalgie Mezing Café.
5: Ton en Sieg.

0: En dat einde is zo top, hè. Let's go! Ah, een portie energie op vrijdagavond. Het zal wel zijn, jongens.
1: Het weer met Erwin.
2: Het is buiten grijs en regenachtig. Het ziet er naar uit dat de zomer definitief voorbij is. Maar er is maar één man die ons daar alles over kan vertellen. We noemen hem hier de weergoeroe van de Lage Landen. Hij leest de wolken. Nauwkeuriger dan de weer-app op je telefoon. En dan heb ik het natuurlijk over onze vaste weerman Erwin Vragels.
3: Oh, oh, oh. Amai, amai, amai.
0: Hey, het mag eens een mooie intro zijn, ja, hè, voor jou. Nou, Erwin, kijk. Zeg, Erwin, begin van de week. Het was nog prachtig. Ik ben nog gaan joggen begin van de week. En ik dacht, amai, maar heerlijk weertje. En dan plots was daar poefpardoes. De herfst. Die is wel echt in het land, hè.
4: Ja, ja, zeg dat wel. Hè. Grote temperatuurverschillen ook momenteel in ons land. Waarnemingen van 5 minuten geleden. In Brugge op dit moment 19 graden. Mm-hmm. Terwijl het op de Hoge Venen maar plus 7
2: amai.
4: Graden is.
2: Oh, wow. Ja. Amai, oké.
4: Ja, ja, ja, dat
2: zijn... kon.
4: Ja, dat kan. Dat kan. Okay. Hele grote verschillen. Maar het is wel in het hele land wisselvallig. Hè. Dus ja. Inderdaad, 100% herfst. Dus die paraplu die leg je best niet te ver weg. Want ontstaan momenteel nog enkele buien. Staat ook redelijk wat wind. Ja, dat is dus 100% herfst.
0: Ja, 100% herfst. Is er dan geen enkel lichtpuntje in zicht of toch wat beterschap misschien op komst?
4: Absoluut, er is echt beterschap. Gelukkig komt die er al snel in het weekend. Meer zon en vooral minder buien. Zaterdag kan er tijdelijk nog wat lichte regen vallen. Vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. De provincies Antwerpen, Limburg, stukje West-Vlaanderen. Elders blijft het meestal droog. Zondag is het overal zo goed als droog. Met zon, met wolken. Staat op beide dagen wel redelijk wat wind. Dat is wat minder en het is ook fris. Bij amper 15 graden. Maar volgende week wordt het wel opnieuw zachter, warmer zelfs, met ja, vooral op maandag flink wat zon, dinsdag zelfs richting 20 graden.
0: Oh.
4: Ja, dus maar ja, nog een heel klein beetje nazomer.
0: Oh, maar dat is mooi.
2: Zie, daarom bellen wij altijd naar jou, voilà. Erwin.
0: Ja, net wanneer wij denken, oh, het is echt allemaal om zeep, ja. De herfst is hier en gaat hier blijven, dan zeg jij, oh, voilà. Toch beterschap in zicht. En dan zijn wij weer blij, klaar om zo het weekend in te gaan.
2: Tegen volgende keer schrijf ik nog een mooier tekstje voor jou, Erwin.
4: Oh.
0: Erwin, geniet van het weekend en tot volgende week.
2: Salutjes.

0: Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun, boys just wanna have fun. Of alles daartussen, laat ons met z'n allen plezier hebben dit weekend. Oh, daar gaan we voor, hè.
1: Wij sluiten de deur van ons lezingcafé en geven de microfoon door aan Tony met de top 3000 heroes. En Ewout is er om 7 uur ook weer bij met de Club 80s en 90s.
0: Veel plezier daarmee. Wij sluiten nog af met deze van Big Mountain. Baby, I love your way.

0: Grevel.
1: Grevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
0: Grevel, leef beter.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
3: Eggo Keukens.
2: Open deze zondag. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
4: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
6: Dat is interessant.
5: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso-winkels.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Zeg, schat.
10: Ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot.
10: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
10: Nee. 1 adres.
9: Oh.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Leden bij Leemans.
12: Maar Suzy, parket, dat moet je zagen met een cirkelzaag.
13: Maar jij hebt toch een goede zaag?
12: Met die zaag, daar rok ik niet mee vooruit, hè.
13: En met jouw gezag, raak ik niet vooruit.
12: Maar Suzie toch?
14: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
11: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Nostalgie. Een goede avond. Het is 5:55. Ik ben Vrouwtje Galjon. En het blijft een kat-en-muisspel in Brussel. Het is

0: Utrecht. En ze vonden ook het lichaam van de jongen in Zeeland. De kok kwam vanmorgen al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De kok riskeert tot 30 jaar cel. En op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Luca Honvo goud gepakt op de 800 meter vrije slag. Hij was 3 seconden sneller dan de Amerikaan Foster. En daarmee is Honvo ook geplaatst voor het WK in Peking in december. Ook Roos van Onterdijk pakte goud, maar dan op de 50 meter vlinderslag. Ze verscherpte opnieuw haar eigen Belgisch record met 900ste.
1: Nostalgie weer.
0: Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien met minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er dan kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
2: Ik dacht aan Ann Waters.
3: En Niels Albert.
4: Oh,
1: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
5: Wij zijn
6: Nostalgie.
1: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat maandag verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
7: Tony Talboom.
8: Cher die kreeg in de 90s een hitcadeau. Alleen besefte ze dat niet, want de songwriter moest op haar knieën smeken om dat nummer een kans te geven. En dan was er nog twijfel. Hoe dat is afgelopen, hoor je na Tears for Fears en Robbie Williams.

0: Stap samen met ons in het weekend. Straks ook nog Club Nostalgie en Ewout. En nu tot 7 uur de strafste hits en verhalen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: En ik begin met eentje over Cher. If I could turn back time. Diane Warren schreef deze song speciaal voor de diva. Maar zelfs als je een zeer getalenteerde songwriter bent, verloopt niet alles naar wens. Want Cher haatte dat nummer. Zo erg zelfs dat ze er niet eens aan wilde beginnen. In de studio bleef Diane Warren aandringen. Tot ze uiteindelijk zelfs aan Cher's been hing. En zei, ik laat je los zodra je belooft dat je het gewoon eens een keer probeert. Cher, die vond dat wel schattig en ze gaf uiteindelijk toe om er vanaf te zijn. En ze zong de eerste zin. Diane Warren heeft nog steeds plezier als ze denkt aan Cher's gezichtsuitdrukking op dat moment. Ze zegt daarover, ze keek me aan alsof ze wilde zeggen, jij trut, jij hebt gelijk. En dat moment betekende voor Cher de zoveelste comeback. Ook dankzij de videoclip op een oorlogsschip van de Amerikaanse marine met echte zeelui, Cher in een pikant visnetpak en een gigantisch kanon tussen haar benen. Zo gewaagd dat MTV de clip enkel na 21:00 s'avonds durfde uitzenden. Controverse volgde, maar ook massale aandacht. If I Could Turn Back Time werd een wereldhit en is tot vandaag een van haar meest iconische nummers. Soms moet de songwriter een beenklem uitvoeren om een hit te kunnen maken.

0: Een liedje dat in Engeland verboden werd, maar daardoor juist groter werd dan ooit. En ineens liep half Londen rond met t-shirts die één enkel woord schreeuwden. Relax. Dat verhaal krijg je zo meteen na Bonnie Tyler en de Backstreet Boys in Top 3000 Heroes.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
5: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
4: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
5: Oh, dat moet ik hebben.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
6: Enagreen.
4: Energie rebellie.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.

0: straks ook Vaya con Dios.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Begin 80s, Liverpool, Engeland. Frankie Goes to Hollywood is een bandje dat experimenteert met elektronische muziek en vooral provocerende teksten. Ze nemen Relax op, geschreven door zanger Holly Johnson en producer Trevor Horn. Het nummer is zeer expliciet. Relax, don't do it when you wanna come. Wanneer ze het in 1983 uitbrengen, lijkt er eerst weinig aan de hand, maar dan gebeurt het. BBC-DJ Mike Read draait het nummer live op de radio. Hij leest de tekst mee, stopt halverwege en zegt: nee, dit kan ik niet draaien. Dit gaat gewoon veel te ver. Binnen een dag verbiedt de BBC het lied op de radio, maar ook op televisie. En precies dat maakt het legendarisch. Jongeren willen het daarom juist horen, omdat het verboden was. Platen vlogen de winkel uit. Relax schoot naar nummer 1 en bleef daar wekenlang staan. En dan die t-shirts. In Londen verschijnt een simpele witte t-shirtlijn met zwarte blokkerige letters. Frankie says relax. Binnen no time zie je ze echt overal. In clubs, op straat, zelfs in scholen. Het werd meer dan een hit. Het werd een modestatement, een cultus. Zelfs wie de band niet kende, kende de slogan. De BBC kon het verbieden, maar dat verbod maakte Relax juist tot het symbool van de rebellie in de jaren 80. Een plaat die niet alleen de dansvloer vulde, maar ook de kledingrekken.

0: Een song over trouw, een videoclip vol glamour. Maar in het privéleven van Bryan Ferry gebeurde net het tegenovergestelde. Gelukkig scoorde hij wel een wereldhit. Die komt eraan na UB40 en Taylor Swift in Top 3000 Heroes.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Hoe komt dat?
11: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze herfstpuzzels.
15: Herfstgerecht, 6 letters. Witloof met kaassaus uit het hoofd. Nee, dat is te lang.
14: Dankzij Libella is het elke week een beetje meer herfst. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libella.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
18: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: wordt zeer spannend, want twee van de drie stemmen zijn nu ontdekt. Ja, en nu gaan we spelen voor het grote geld natuurlijk. Hoe dat verder gaat, dat ontdekken we maandag. Maar eerst gaan we genieten van het weekend met Ewout zometeen en Club Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Wanneer je Let's Stick Together hoort, denk je meteen Bryan Ferry strak in het pak en Jerry Hall in tijgervelletje zwierend met haar haren. Iedereen was ervan overtuigd dat het fotomodel ook de backingzang voor haar rekening nam. Maar niets is minder waar. De vrouwenstem met de opzwepende, ongeremde kreten in Bryan Ferry's Let's Stick Together is afkomstig van niet één, maar zes zangeressen. Jerry was puur voor de show. Het nummer heeft een hele reis gemaakt. Oorspronkelijk was het een vergeten single uit 1962 van Wilbert Harrison. Hij herwerkte het en de band Can't Heat nam het opnieuw op. Bryan Ferry gaf het zijn elegante, gepolijste gedaante met die heerlijke sax van Mel Collins die de plaat extra glans geeft. Ironisch detail, de tekst gaat over trouw blijven aan elkaar, terwijl net in die periode Ferry's relatie met Jerry Hall op de klippen liep. Zij vertrok naar Mick Jagger. Een song over trouw met zijn lief Jerry Hall, dat niet meezong, wel te zien in de videoclip en daarna vluchten ze weg in de armen van Mick Jagger. Let's Stick Together, trouw blijven aan elkaar. Jerry Hall nam dat letterlijk, maar dan wel met een andere rocker.

0: straks bij Nostalgie. De perfecte plaat aan het begin van je weekend. Dr. Album met Sing Hallelujah. Dat hoor je zo meteen na het nieuws. Als dat lukt tenminste.
1: Lekker. Echt lekker.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ramen, deuren, verandas?
11: Reinaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
14: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
13: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
14: en het bed kopen.
15: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
16: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbaktalent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
17: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
16: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
17: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
15: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooidonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu open deurdagen.
18: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
19: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
18: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
20: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:58. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Er is veel schade na de rellen in Brussel.
21: Ja, relschoppers hebben bushokjes, vuilnisbakken, verkeersborden volledig vernield. Ze staken ook steps en auto's in brand. En 3 MIVB-bussen raakten zwaar beschadigd. Intussen lijkt het ergste wel voorbij. Hier en daar zijn er nog enkele opstootjes. En de politie heeft ook meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet om de jongeren uiteen te drijven. Er werden al 21 mensen opgepakt. De rellen hebben volgens de politie niets met de vakbondsbetoging te maken. Want dat verliep rustig. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil intussen dat de vakbonden wel opdraaien voor de schadekosten van de vernielingen in de stad. Hij vindt dat ze wel verantwoordelijk zijn voor de rellen. Boucher had gisteren nog opgeroepen om de vakbondsbetoging uit te stellen, want hij vreesde dat die uit de hand zou lopen na de hevige rellen tijdens de studentenprotesten in Luik. Maar de vakbonden zeggen...

0: Met soms nog felle regenbuien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Heeft het moeite gekost?
0: Nee, ça va.
1: Om serieus te blijven?
0: Ja. Nee, het is gegaan. Hè?
1: Net voor het nieuws had je een kleine inzinking zo.
0: Ja, door jou.
1: Ja, is mijn schuld. Sorry, fijn weekend.
0: Fijn weekend voor jou.
2: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Anne Wouters
4: en Niels Albert.
5: Oh, wat?
4: Ja.
5: Oh,
2: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
6: Wij zijn Nostalgie.
2: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat maandag verder. Nostalgie. Club Nostalgie, 80's en 90's.
7: Ewout van der Poorten.

0: De kans is heel groot dat jij een exemplaar van Thriller in je bezit hebt, want met 69 miljoen exemplaren is het het meest verkochte album aller tijden. En ook vandaag op Spotify blijft Thriller immens populair. Het staat in de top 30 van de best beluisterde releases.
1: Club Nostalgie, 80's en 90's.
0: Fijne vrijdagavond. Welkom in de club met de grootste hits, de strafste verhalen en helden en mooiste herinneringen uit de 80's en 90's. Dit is Club Nostalgie, 80's en 90's. En ik ben uiteraard ook heel benieuwd naar jouw herinneringen uit de jaren 80 en 90. Je mag die gerust met mij delen via de Nostalgie-app. Net zoals Sophie uit Kontich. Sophie, goedenavond. Jij hebt letterlijk je jaren 90 herbeleefd.
2: Ja, ik ben vorig weekend met mijn vriendinnen naar de Backstreet Boys in Düsseldorf geweest. En dat was echt een fantastische ervaring. Mijn stem is er nog altijd niet van hersteld. Wij hebben gegild alsof we terug 10-jarige meisjes waren. Dus ik heb de jaren 90 helemaal terug herbeleefd. De sfeer was fantastisch in Düsseldorf. Iedereen had zich verkleed in de juiste kleuren, het juiste 90s thema. Dus wij zijn daar nog altijd van aan het nagenieten.
0: En welke Backstreet Boy hadden jullie graag mee naar huis genomen?
2: Nick Carter. Dat was toen ik in de jaren 90, 10 jaar was, mijn favoriet. En het is nog altijd mijn favoriet gebleven.
0: Sophie, voor jou en je vriendinnen draag ik nu de Backstreet Boys.
2: Super, dank

0: De heerlijke sound van Madness in Club Nostalgie 80s en 90s. Our House. En alleen de beste muziek vanavond uit de jaren 80 en 90. En jij mag die muziek mee bepalen. Straks heb ik je hulp nodig bij het samenstellen van de playlist. En je hoort Prince met 1999. En ook George Michael met het liedje waar hij het meest trots op is. Zometeen.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
4: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
3: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
4: En of dat beter klinkt.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
5: Kurkfabriek van Avermaat.
6: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Club Nostalgie 80s en 90s.

0: Praying for Time van George Michael. George vertelde dat de tekst van het liedje tot hem kwam op een onbewaakt moment tijdens een autorit naar de benzinepomp. En uiteindelijk werd het voor hem de plaat waar hij het meest trots op was. Een ijzersterke tekst en ook een muzikaal eerbetoon aan een van zijn grote helden, John Lennon.
1: Het Nostalgie 80s, 90s dilemma.
0: Fijne avond, hopelijk heb je een leuke week achter de rug. Je weekend kan je al meteen muzikaal vormgeven, want jij hebt de controle over de muziek in Club Nostalgie 80s en 90s. Je mag nu kiezen, een beetje kleur bekennen eigenlijk tussen de jaren 80 en 90. Want ik heb twee hits voor je van bands uit de UK. Eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. Het zijn groepen die je niet elke dag op Nostalgie hoort, maar wel twee pareltjes. Optie A, dat zijn de jaren 80. Erasure met Sometimes. Wil je graag Sometimes nog eens horen? Dan stuur je A in de Nostalgie-app. Optie B, dat zijn de 90s. Massive Attack met Unfinished Sympathy. Wil je graag dit nummer van Massive Attack, Unfinished Sympathy, graag nog eens terug horen? Stuur dan B in de Nostalgie-app. Dus je stuurt A voor Erasure Sometimes en B voor Massive Attack met Unfinished Sympathy. Vertel vooral in je bericht de reden van je keuze. Waarom wil je Erasure, waarom wil je Massive Attack graag terug horen? Dat mag ook via een audioberichtje. Het kan allemaal in de Nostalgie-app. Zometeen hoor je Madonna met Beautiful Stranger, maar nu eerst de iconische lift van Johnny & Baby uit Dirty Dancing. Nostalgie. The Time of My Life.

0: stel me Madonna altijd voor, dartelend door het gras. Op deze Beautiful Stranger in Club Nostalgie 80s en 90s.
1: Het Nostalgie 80s 90s dilemma.
0: Ofwel een keuzeuitdaging, een afweging tussen een plaat uit de jaren 80 of 90. Vandaag in het dilemma twee bands uit de UK, Erasure en Massive Attack. Erasure met Sometimes, Massive Attack met Unfinished Sympathy. Lisa uit As die stuurt B met een groen hartje, want Massive Attack is genieten elke keer weer. Fabienne uit Assenbroek die schrijft: hallo Tony. Fabienne, je mag ook Ewout zeggen, maar Tony beschouw ik als een compliment. Voor mij zeker A, veel mooie momenten met die song. Ik zie het nog voor me, dat clipje dansen tussen de was op een dak. En hij, daarmee bedoelt ze Vince Clark van Erasure, was samen met Alison Moyet in de groep Yazoo. Uiteraard, toffe jaren, fijn weekend. Zij kiest dus duidelijk voor Erasure. Jeroen uit Gentbrugge, ik ga voor B, Unfinished Sympathy van Massive Attack. Ik vind dat veel tijdlozer, die baslijn, de stem, rillingen over mijn rug. En Ellen uit Everen, die stuurde een spraakberichtje.
2: Wij willen graag Massive Attack, omdat dat favoriete nummer is van onze mami die nu aan zee is.
3: Dag mami, mooie vakantie.
2: Dag, mooie vakantie.
0: Dat is dus van Ellen, Walt en Anton voor Mami en Bompa. Denk een jonge mami en Bompa. Alle stemmen zijn geteld. Met 84,3% is er een overtuigende winnaar. Wordt het de jaren 80 met Erasure of de 90s met Massive Attack? Je hoort het zometeen.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief.
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma. Jouw verfexpert.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. Bij C-Paris XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparisxl.be of bij je C-Paris XL.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Woensdag 14 oktober in de Trixo Arena Hasselt. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
16: Kom aan,
17: maar nee, de frituurbrand.
15: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
18: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
1: Club Nostalgie, 80s en 90s.
19: Ewout van der Poorten. Nostalgie.

0: John Parr met St. Elmo's Fire in Club Nostalgie 80s en 90s. Deze week werd de Nostalgie Ochtendshow Sta op met Veronique de Kok ondergedompeld in de wereld van glitter en glamour. Want Astrid Koppes, die vroeger door Showbizland ging als Astrid Bryan, was te gast in de radiostudio. Zij kent Hollywood als haar broekzak, maar jij kent haar vooral van dit.
1: Dus dit is mijn pimped-out, chromed-out truck. Veel mensen zeggen dit is de pussy wagon. De Quentin Tarantino Kill Bill mobiel.
0: Ja, yeah, de pussy wagon. Astrid die is voor geen stunt verlegen. Dat zag je ook op televisie uiteraard. Maar afgelopen week in de ochtendshow bij Sander en Veronique deze ook een bekentenis. Bekentenis van een klein gênant momentje.
2: Dat was ook in Los Angeles, heel lang geleden, dus meer dan 10 jaar geleden. Wij waren te gast in Bel Air in een prachtige mansion. En wij kregen zo wel een rondleiding naar. En wij gingen zo ook zo door beneden, waren er sauna's en amans en zo. Ineens kregen wij zo een beetje een decent proposal. Zo eigenlijk een swingers proposal.
3: Oh my god.
2: Ik had dat nog nooit niet gehad. En heb ik gewoon als excuus gezegd dat dat eten mij misvallen was. Dat ik wat krampen had en dat ik eigenlijk naar huis wilde en zo. En dan ben je er eigenlijk half gaan vluchten.
4: En wie was dat?
3: Was dat bij iemand bekend?
2: Dat was, ja, met iemand bekend. Maar ik kon de naam niet noemen.
3: Nee.
2: Ja, het is zo heel...
3: Wat is zo lang geleden?
2: Heel nostalgisch. Het was een acteur van Baywatch van vroeger.
3: Oh, de David Hasselhoff.
2: Nee, dan die niet.
0: Het was duidelijk niet David Hasselhoff, maar wie speelde er nog mee in Baywatch? Ik heb een mogelijke suggestie. Kom daar straks even op terug. Maar als je in alle geval houdt van straffe uitspraken, een vleugje showbiz, luister dan volgende week zeker naar de Nostalgie Ochtendshow elke dag vanaf 6 uur. En komende dinsdag wordt het extra feestelijk, extra showbiz, want James Cook die vervangt dan Veronique de Kok in de Ochtendshow. En dus nog even die swingersavond, niet bij David Hasselhoff, maar wie speelde er nog allemaal mee in Baywatch. Wel, er zat ook nog een andere David in, die ook vocaal de avond kon opfleuren als het moest zijn. Deze David Charvet. Suggereer maar.

0: straks bij Nostalgie.
1: Zometeen spelen jij en ik luchtgitaar en laten we onze imaginaire blonde krullen wapperen. Europe komt eraan. Zometeen.
2: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. It's a
2: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei.
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
8: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
9: Of zoals wespen van mijn terras.
7: Of zoals indringers uit je tuin.
9: Oh ja.
7: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
10: Stop, identificeer jezelf.
7: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
11: Motorhome of camperfan? Op een D-car.

0: kerstkleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
1: Het nieuws van 8 uur krijg je van Ortwin Lansens.
2: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
4: 2 stemmen zijn ontmaskerd.
5: Ik dacht aan Anne Wouters
6: en Niels Albert.
7: Oh, wat?
6: Ja.
7: Oh,
4: herken jij de laatst overgebleven stem in de 3 van Nostalgie?
8: Wij zijn Nostalgie.
4: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat maandag verder.
9: Nostalgie.
4: Club Nostalgie, 80s en 90s.
10: Ewout van der Poorten.

0: Eigenlijk is dit een romantisch nummer. Ik weet, het ligt niet voor de hand. Je hebt wat inbeeldingsvermogen nodig. Maar Alane betekent liefdesliedje in het Cameroens. Je hoorde Wes.
1: Club Nostalgie.
2: 80's en 90's.
0: In de jaren 80 en 90, maar eigenlijk ook nog vandaag, is de bioscoop de ideale plaats om de liefde te vieren. Op welke manier je dat wil doen daar, is volledig aan jou. Maar ik kan wel de toegang tot de bioscoop regelen. Want zometeen win je een duo-ticket voor Kinepolis. Tenminste, als je meespeelt met het leukste radiospel op vrijdagavond, de Nostalgie 80's en 90's Rebus. Zometeen spelen we de eerste spelronde. En je hoort natuurlijk de grootste hits uit de 80's en 90's. Zometeen London Beat, Thinking About You, na Starship. Dit is Sarah.

0: De groep London Beat is nog altijd zeer actief. Deze zomer stonden ze nog op het podium van de toppers in Amsterdam. Voorlopig zijn er geen optredens bij ons in de buurt, maar waar een wil is, is een weg. Als je wil, op vrijdag 27 november staan ze in Polen op het Hype Disco 80s Festival samen met Sandra en Boney M. Dat is in Gdansk. Het is niet zo ver van bij ons en ver van Oekraïne. En met de vliegtuigmaatschappij LOT, daar heb ik al mee gevlogen. Dik in orde en zeer, zeer goedkoop. En je hoorde I've Been Thinking About You.
1: De 80s en 90s. Remus.
0: Iets dichter bij huis is de bioscoop. Want elke vrijdag win je in Club Nostalgie 80s en 90s een duo-ticket voor Kinepolis. Als je de 80s en 90s Rebus oplost en wordt gekozen door de onschuldige hand van AI. De 80s en 90s Rebus, dat is een eenvoudige woord. Puzzel waar je vandaag op zoek mag gaan naar een woord van 6 letters. 6 letters in de categorie eten en drinken, populair in de 80s en 90s. Je krijgt van mij alle letters. Ze zitten verscholen in de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Dus neem pen en papier, zoals dat was in de jaren 80 en 90. Even focus en goed luisteren.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
3: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de titel van deze plaat. Voor de volgende letters neem je de vierde en vijfde letter uit de naam van deze groep.

0: neem je de vijfde en zesde letter uit de titel van deze plaat.
1: Rebus. Ben je snel en weet je nu al de oplossing van de 80s en 90s rebus? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app. Als je nog geen idee hebt, dat is ook volledig oké. Ik laat je zometeen de rebus nog een tweede keer horen. Dat is binnen exact één liedje na Jimmy Cliff en Reggae Nights.
2: Het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het al?
2: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee, tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ja, nog 1 meter.
7: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: liedje dat meteen de juiste sfeer zet aan het begin van je weekend. Ik word er altijd goed gezind van. Jimmy Cliff met Reggae Night.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
0: En je kan meteen je weekend geslaagd maken als je de 80s en 90s Rebus kan kraken en gekozen wordt door onze AI-agent. Want dan win je een duo-ticket voor Kinepolis. De 80s en 90s Rebus is een eenvoudige woordpuzzel. Vandaag mag je daarin op zoek naar een woord van 6 letters in de categorie eten en drinken. Populair in de 80s en 90s. En het was ook zoiets typisch dat je mama of je papa meegaf tijdens de lunch op school. Zo. Het past naast de brooddoos, maar eigenlijk ook perfect in de brooddoos. Alle letters krijg je van mij. Ze zitten verscholen in de muziekfragmenten die ik je nu laat horen. Goed luisteren.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
3: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de titel van deze plaat. Voor de volgende letters neem je de vierde en vijfde letter uit de naam van deze groep.

0: neem je de vijfde en zesde letter uit de titel van deze plaat.
1: '90s. Weet je de oplossing? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app. Weet je het nog niet? Dan krijg je zometeen een nieuwe kans. Want je hoort de Rebus een derde keer. Zometeen na Desireless, Voyage Voyage. En de band die komende zomer twee keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena staat. De band zit in de Rebus, dus ik vermeld de naam niet. Het liedje wel. Dit is Don't Look Back in Anger. Goedenavond.

0: Deze les met Voyage Voyage naar de bioscoop gaan, dat is altijd een beetje reizen.
1: De 80s en 90s.
0: Rebus. Afhankelijk van hoe ver je van de bioscoop woont, natuurlijk. Hoe ver je van Kinepolis woont. Je wint een duo-ticket voor die Kinepolis. Als je de nostalgie 80s en 90s Rebus oplost en gekozen wordt, natuurlijk door onze AI-robot. Het is een woordpuzzel waarin je vandaag op zoek mag gaan naar een woord van 6 letters. De categorie is eten en drinken. Populair in de 80s en 90s. Het past perfect in je brooddoos. Je hebt het zeker nog gedronken. Als je het lekker vindt, want het is zo heel zwart-wit. Ofwel vind je het lekker, ofwel niet. Je krijgt van mij, van het woord van de 6 letters, alle letters zitten verscholen in de muziekfragmenten die ik je nu laat horen.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
3: Voor de eerste letters neem je de eerste en tweede letter uit de titel van deze plaat. Voor de volgende letters neem je de vierde en vijfde letter uit de naam van deze groep.

0: neem je de vijfde en zesde letter uit de titel van deze plaat.
1: Rebus. Ken je de oplossing? Dan moet je nu actie ondernemen. Stuur de oplossing door via de Nostalgie-app. Want zometeen, dat is binnen twee liedjes, bel ik naar de winnaar. Na de plaat die ervoor zorgde dat Paul Young van straat geraakte. Liedje waarop hij zijn vrouw leerde kennen. En deze culture beat, Mr. Vane.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Club Nostalgie, 80s en 90s.
1: Ewout van der Poorten.

0: vrouw van Paul Young figureerde in de videoclip van deze Come Back and Stay. En daar sloeg de vonk over en ze werden een koppel. Paul Young met Come Back and Stay.
1: De 80s en 90s
2: rebus.
0: De zoektocht naar de oplossing van de 80s en 90s rebus komt tot een conclusie. En daarbij helpt Leentje uit Nievenhoven bij Gerardsbergen. Leentje, goedenavond.
3: Goedenavond, Ewout.
0: Hallo. Wat is het woord dat verscholen zat in de rebus?
3: Fristie.
0: Helemaal juist, het roze drankje Fristie, dat smaakt naar aardbeien. Leentje, welke herinneringen heb jij aan Fristie?
3: Wel, ik was niet echt een Fristie-freak, maar ik herinner mij nog dat ik destijds ging babysitten en dat die kinderen niet naar hun bed wilden gaan zonder een padfles vol Fristie. Ja, ik was er tegen, maar bon, je doet wat de ouders verlangen zeker.
0: Een padfles vol Fristie. Dus,
3: ja.
0: Dus dat is meer dan een doosje dan eigenlijk.
3: Ja, ik vrees van wel.
0: Heb je die kinderen onlangs nog gezien of zo?
3: Maar die kinderen die zijn ondertussen, dat zijn ook al serieuze tieners ondertussen. Dus, maar die zien er nog altijd gezond en fris en fruitig uit. Dus.
0: Het is beter dan we denken dan. Oké. Zeg, Leentje, jij geeft les in Meerbeke tegen Nienhoven in de Wonderwijzer. Zie je dat vandaag nog in de brooddozen zitten, die Fristie?
3: Nee, helaas. Nee. Wij komen dat niet meer zo vaak tegen, hè.
0: Dus het fenomeen van de jaren 80 en 90 is volledig voorbij?
3: Goh, nee. Als ik het nog wil zien, moet ik in de supermarkt een keer passeren langs de rekken. Maar verder kom ik het niet meer tegen.
0: Ja, absoluut. Je hebt ook nog een sportief weekend voor de boeg.
3: Ja, absoluut. Het wordt een sportief padelweekendje. Zowel voor mijn man als voor mezelf.
0: Want je...
3: Dus komt goed, hè.
0: Ja, je speelt op hoog niveau, heb ik begrepen.
3: Goh, hoog niveau, P200... Dat is niet niks, maar dat is ook niet, ik weet niet wat.
0: Ja.
3: Maar boven zijn daar tevreden mee. Hè.
0: Ja. Wat is er zo leuk aan padel?
3: Ja, je blijft in beweging. Het is een sport die voor iedereen toegankelijk is. En ja, het is heel plezant. Je leert nieuwe mensen kennen. Je kunt het met je gezin doen. Iedereen die een beetje balvaardig is, die slaagt er wel in om er iets plezant van te maken.
0: Het heeft alleen maar voordelen, ik hoor het. Ik wens je veel plezier op het padelveld dit weekend. En ook heel veel plezier in de bioscoop. Het duo-ticket is voor jou.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijn weekenddag. Dag.

Club Nostalgie 80s en 90s met White Set Fred en Living on a Dream. Zometeen is er het Nostalgie Hit Weekend. Dat betekent het hele weekend de grootste hits en geen blabla. En dat geeft je meteen ook rust om even na te denken over de drie van nostalgie. Want deze week werden al twee stemmen ontmaskerd, Anne Wouters en Niels Albert. Nog één stem moet je ontdekken, dat betekent ook meteen dat die stem 5000 euro waard is. Vanaf maandag 7:30, net na het weekend in de ochtendshow van Sander en Veronique. Sta op met Veronique de Kok, kan je de eerste keer meespelen maandag 7:30. Dus goed nadenken over die stem. En zometeen heel veel plezier met het Nostalgie Hit Weekend. Dit komt nog uit de 80's. Ultravox met Vienna.

0: comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.

0: Het wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
1: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
0: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
2: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
3: Ik dacht aan Ann Wouters
4: en Niels Albers.
5: Oh,
2: herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
6: Wij zijn
7: Nostalgie.
2: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat maandag verder.
8: Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van Geraardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersverse Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
2: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En

0: Twee stemmen zijn ontmaskerd.
1: Ik dacht aan Ann Wouters.
2: En Niels Albers.
0: Herken jij de laatst overgebleven stem in de drie van Nostalgie?
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat maandag verder. Nostalgie. Het Nostalgie Hit